questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
2: Nostalgie. 2 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, geen Belg als nieuwe wereldkampioen, maar wel een Amerikaan.
3: Ja, en die man heet Brian McNulty.
2: Brandon heet hij. Brandon McNulty.
3: Ah, sorry. Die in Canada dus de snelste was in de wegrit. McNulty sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en reed uiteindelijk alleen over de streep. De Australiër Michael Matthews, dat is juist.
2: Dat komt helemaal, okay. Ja.
3: Won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel eindigde als beste Belg op de 12e plaats. Joort zijn reactie bij de collega's van Sporza.
4: Niet de dag om hier... Om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
3: En waar zat Wout van Aert? Wel, die finishte als 28ste. De Vlaamse regering zit nog altijd samen om een akkoord te vinden over de begroting. En dat verloopt niet zo vlotjes. Vlaamse minister-president Diependalen die moest de nota afgelopen nacht herwerken en bespreekt die nu met de andere ministers. De Vlaamse regering zoekt zo'n 3 miljard euro. Minister-president Diependalen moet in principe om 2 uur vanmiddag zijn septemberverklaring voorstellen

0: in het Vlaams parlement. En er komen strengere regels voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld aannemers, als die zware fouten maken. Ze kunnen zich niet meer verstoppen achter de zogenaamde kleine lettertjes. Dat besliste minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders. Als een onderneming bijvoorbeeld de veiligheid niet goed aanpakt en daardoor fouten gebeuren, dan moet dat bedrijf alle schade zelf betalen en niet meer doorschuiven naar de klanten.
1: Nostalgie weer.
0: Afwisselend wolkenveld en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maxima tot 27, 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. En donderdag dan regen of buien en tot 23 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: Voor mij ben jij de wereldkampioen in het vroeg opstaan. Zeker onder begeleiding van de beste muziek. Cyndi Lauper en Savage Garden staan voor je klaar. Een heel goedemorgen en fijn dat je weer bij bent. We are music. Ook al begonnen aan een nieuwe week, laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: De week is beginnen met een strijkkwartet. En eentje zonder volle wasmand. Savage Garden en To The Moon and Back. Zometeen de Bee Gees met You Should Be Dancing.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen en we zijn alweer maandag. Weer een nieuwe week, jongens. Die tijd die gaat toch zo snel dat je plezier hebt. Dag Sander, goedemorgen.
0: Een goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. De batterijen zijn die opgeladen in het weekend?
2: En wel, ik heb de top 2000 gemist. Ik vond de muziek zo leuk vorige week. Het is te hopen dat het deze week even plezant gaat zijn. Maar ja, jij bent erbij, hè.
0: En de grootste hits die krijg je natuurlijk altijd hier bij Nostalgie. Zeker als je bij ons in de leukste ochtendclub van Vlaanderen zit.
2: En die zijn effectief al wakker, die mannen.
0: Ja, Gert uit Geelsuus, goedemorgen, scheetjes. Maak er een fijne dag van. Wel, Gert, vindt dat een leuk koolsnaapje, scheetjes. Ook Freya Dadizele is erbij. Dominique uit Waregem. Dominique, laat dat weer weten. Nee, het is eerder zo. Dominique laat weten dat hij de dag begint met regendruppels in Waregem. Ja, dat kan de hemel wel gebruiken of de grond wel gebruiken, wat regendruppels. Ook Frank uit Malle zegt goedemorgen, Veronique en Sander. We zijn weer bij de gelukkigen die de wekker mochten afduwen om de werkweek te beginnen. En Suzy uit Hamond laat weten, goedemorgen Vero en Sander. Na 6 dagen vrij, er nu weer tegenaan voor 6 dagen. Die werkweek die staat weer klaar om uit de startblokken te schieten. Ook Bart uit Wilrijk is erbij. Ilvi uit Brielen die laten weten dat ze een fantastisch weekend in Düsseldorf achter de rug heeft. Je ziet het, het is weer lekker druk in de leukste club van Vlaanderen. En die leukste club die kan ook dansen, hoor. Zeker 's morgens vroeg, 6:10. Dan kan je de Bee Gees alles opleggen met You Should Be Dancing. Misschien een goede disco move, zo de armen van linksonder naar rechtsboven. Kom maar, ochtendgymnastiek. Goedemorgen.

0: man die is bezig aan zijn laatste twee uurtjes werken en dan vakantie naar Spanje. Dat zijn nogal eens vooruitzichten. En dat onder de begeleiding van de trompetjes, de vrolijke trompetjes van de Bee Gees. You should be dancing. Zometeen een kus, niet van de juf, maar wel van Prince. En die bank vooruit, dat moet je zelf dan maar regelen.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Wel, ik ga mijn chickenbak eens wel dichterbij zetten, Sander. Want het is weer tijd voor zo'n een leuke vraag, hè?
0: Ja, elke ochtend om kwart over zes trekt Veronica. En niet echt trekken, draait Veronica aan de chickenbak. Daar komt een levensvraag uit waar we dan een antwoord op geven.
2: Mag ik?
0: Draaien is jouw boodschap vandaag. Wat komt eruit? Oh, je had het al op de grond.
2: Nee, ik heb hem. Wat zit erin? Welk voorwerp zou jij meenemen naar een onbewoond eiland?
0: Dat is...
2: Dan moet ik al bij nadenken.
0: Ik kan daar ook heel vuile dingen bij bedenken, maar dat ga ik niet doen. Wat Veronica de Kok meeneemt, dat hoor je zo meteen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de Knaldi-prijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Joehoe.
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
9: Amai, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
11: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad-inzamelcubus in je brievenbus. Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
12: Wat?
10: Hier staat op alle modellen.
12: Ja, ja.
10: En die prijzen, zijn die gecheckt?
12: Absoluut.
10: De Ford Kuga vanaf €24.500.
12: Yep.
10: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
12: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goede mop, zeer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
14: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
15: Ahem, ahem, ahem. Aan alle die naar nostalgie luisteren, proficiat. Aan alle die niet naar nostalgie luisteren, ook proficiat.

0: Adele met Rolling in the Deep. Zometeen Yekke Yekke van Morikante.
1: Zeg, wat ik nog wou vragen.
2: Krijg je de meest gekke dingen doorgestuurd via de Nostalgie-app? Sommige zou ik misschien niet meteen aan denken om mee te pakken. Maar...
3: Wat was de vraag nu weer dat ze moesten sturen?
2: Ja, welk voorwerp zou je meepakken naar een onbewoond eiland?
0: Ja, Erwin die laat dan bijvoorbeeld weten een aansteker. Vind ik, ik weet niet
2: om vuur te maken.
0: Ja, snap
2: maar
0: ik.
2: Je kan vuur op een andere manier maken, denk je dan.
0: Nancy uit Capelle die zou een mes meenemen.
2: Dat snap ik wel.
0: Bert uit Hoevenen gaat dan weer voor het handboek Hoe overleef je op een onbewoond eiland?
2: Ja, oké. Voor dummies. Dat is dan onbewoond eiland voor dummies.
0: Het raarste vond ik toch van Erwin die zou een pak condooms meenemen.
2: Ja, dan van een hollenboom of zo.
0: Ah, wel, hij zet erbij, moest er toch iemand zijn, maar het is een onbewoond eiland.
2: Het is onbewoond, hè, Erwin.
0: Dat is inderdaad voor de hollenboom, denk ik.
2: Wat gaat het daarmee doen?
0: Je kan jezelf maar amuseren. Ja, natuurlijk. Erwin, laat eens weten. Wat zou je met dat pak condooms doen op dat onbewoonde eiland?
2: Sander, wat zou jij meepakken?
3: Wat zou ik meenemen naar een onbewoond eiland? Oh, dat vind ik moeilijk. Ja, want je denkt meteen aan praktische dingen, zoals een tent of een zaag of een schop of zo, om iets te kunnen doen. Maar ik denk dat ik... Oh, dat klinkt nu zo cliché. Maar ik zou een radio meenemen, denk ik. Echt oprecht om ten eerste contact te zoeken.
2: Ja, met... een batterij dan, hoop ik.
3: Ja, dat hoop ik wel.
2: Met extra batterij bij.
3: Ik denk muziek, zolang als je ergens muziek hebt, dan kan ik er wel even, denk ik, even overleven. Wat zou jij meepakken?
2: Ja, ik zie het dan weer praktisch. Ik ben ooit gevraagd voor Expeditie Robinson. En dan dacht ik van, nee, want er is geen wc-papier. Je hebt geen tandpasta, geen tandenborstel. Dus ik zie, nee, dat zeker niet. Maar ik denk, als ik dan toch moet overleven daar alleen, zou ik een vishengel meepakken.
3: Kan jij vissen?
2: Nee, maar dat zal ik dan wel leren, hè? Want hoe ga ik anders die vissen kunnen vangen?
3: Ja, dat is waar. Ik zou dat wel nog zelf kunnen maken, denk ik. En dan, terwijl ik dan met mijn radiootje zo naar Nostalgie luister en mijn eigen visengel maak. Weet je wat ik moet denken? Als wij samen op een onbewoond eiland...
2: Nee, dan klop ik je de kop in.
3: Dat zou zeer slecht aflopen,
2: ja,
3: denk ik.
2: Dat denk ik ook.
3: Dat denk ik ook.

0: wel twee leuke aanvullingen op onze Janee-vraag. Nee, Janee-vraag. Nee, onze levensvraag. Nee, Janee-vraag, dat is voor zometeen. Het is al lang weekend geweest. Nee, het ging over wat zou je meenemen op een onbewoond eiland?
1: En, dat van die tv-kabel vind ik wel goed.
0: Ja, Boni uit Zwijndrecht inderdaad. Die zegt, dan hoop ik dat Tilly net een tv-kabel naar daar kan trekken en dan pak ik een grote tv, voor de rest zorg ik wel zelf.
1: Ik vind dat wel moedig.
0: En dan Brigitte, die gaat dan weer iets praktischer. Een zaklamp op zonne-energie, een mes of een bijl om takken en hout te sprokkelen en om een bedje te maken.
1: Praktisch. Handig ingesteld, ja.
0: Ik weet wel echt één ding. Ik zou echt niet kunnen overleven op zo'n onbewoond eiland.
1: Maar dat zeg je nu. Ik denk dat je dan andere instincten bovenhaalt.
0: Denk je dat... Ik denk dat er bij mij echt weinig instinct nog overschiet. Ik stink af en toe wel, maar ja, die dat instinct... Dat
1: is... stel ik wel voor u zorgen dan.
0: Zometeen gaan we het hebben over een ja-nee-vraag die we uit de actualiteit gehengeld hebben. En het gaat over je auto. Vaak bij veel mensen het de grootste bezit. Bij jou ook, hè, Veronique. Jouw
1: absoluut.
0: Auto...
1: Absoluut. Mijn auto, dat is... Ja.
0: Dat is alles, hè.
1: Dat is mijn tweede thuis, hè.
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan, zijn de drie van nostalgie.
3: Wij zijn
4: nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij nostalgie.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost.
5: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
13: Harta, harta, voelta.
14: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
15: Ai, poesje.
14: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
15: Poesje.
14: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
15: Een stoute kaart.
14: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
13: Horta.
14: Compleet zot van tuin en dier.
16: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
17: Goedemorgen iedereen, Elisabeth Lucie Baten hier.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Courage voor iedereen die onderweg is naar de werf om te gaan werken vandaag. Wij hebben zo meteen een muzikale werf. We gaan een brug bouwen met Wax, Building a Bridge to Your Heart. Dat is een leuk aankondigingetje.
1: Ja, Zanna, je hebt precies heel goed geslapen, hè, Sander?
0: Ik heb eigenlijk echt zeer goed geslapen. En wat ook zeer goed kan, of wij heel goed kunnen, dat is een ja-nee-vraag hengelen uit de actualiteit. En vandaag, Veronique, gaat het over elektrische auto's.
1: Ja, dat klopt. Want wie vandaag zo'n elektrische auto koopt, die ziet er meer kost ten opzichte van een diesel- of benzineauto, dubbel zo snel terugverdiend als vorig jaar. Dat berekende het nieuwsblad op basis van de huidige prijzen in tankstations. Zo kost een bijvoorbeeld een elektrische Peugeot 2008 zo'n 12.000 euro meer dan de met een benzinemotor. Maar dat verschil is al na 5 jaar weggewerkt voor iemand die gemiddeld een 15.000 kilometer per jaar rijdt. Dus de terugverdientijd die daalt zelfs naar 3 jaar als je naar de belasting en de doorverkoopwaarde bijrekent.
0: Ja, het is natuurlijk iets dat ze proberen aanmoedigen, dat elektrisch rijden. Dus is onze ja-nee-vraag vandaag eigenlijk heel erg simpel. Hè?
1: Ja, zou jij het dus overwegen, hè, om praktisch om elektrisch te gaan rijden als je weet dat de meerprijs op 5 jaar al is terugverdiend?
0: Ja, wat zou jij doen? Overwegen om elektrisch te rijden of blijf je toch gewoon zweren bij die benzine? Motor. Laat het even weten in de Nostalgie-app. En ik ben eens benieuwd met wat voor auto ons Veronique de Kok binnenkort over de wegen sjeest. Ja. Elektrisch of gewoon een benzinemotor? Laat het weten in de Nostalgie-app.

0: Roxette, how do you do? Wachten, hè. Wachten, hè. Ik zit even vast. Ja, ik heb hem in gang gekregen, onze motor van de week. Zometeen na 7 uur hebben we het over elektrisch rijden. Zou jij het overwegen, ja of nee? Ondertussen is Veronique met haar ogen aan het rollen.
1: Echt, maar jij bent veel te wakker, jong. Echt waar, hoe kan dit nu?
0: Mochten we Veronique haar oogrollen kunnen aansluiten aan het elektriciteitsnetwerk, dan had de hele stad stroom voor een jaar, denk ik.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda.

0: onderbouwheden.be. Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Lenen bij Leemans.
4: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
5: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
4: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
5: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
4: Maar Suzy toch?
6: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
3: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
8: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
9: Lekker! Echt lekker!
10: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:53. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, geen Belg, maar een Amerikaan is de nieuwe wereldkampioen wielrennen.
11: En hij heet Brandon McNulty, die in Canada de snelste was in de wegrit. McNulty sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en reed uiteindelijk alleen over de strepen. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel eindigde als beste Belg op de 12e plaats. Je hoort zijn reactie bij de collega's van Sporza.
12: Niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
11: En waar zat die andere topfavoriet bij de Belgen? Wout van Aert, die finishte 28e op dit WK. De Vlaamse regering zit nog altijd samen om een akkoord te vinden over de begroting. En dat verloopt niet zo vlotjes. Vlaamse minister-president Diepe Dalen moest zijn nota afgelopen nacht herwerken. En bespreekt hij nu de nieuwe versie dus met de andere ministers. De Vlaamse regering zoekt zo'n 3 miljard euro. Minister-president Diepe Dalen moet in principe om 2:00 vanmiddag zijn septemberverklaring voorstellen in het Vlaamse parlement. En er komen strengere regels voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld aannemers, als die zware fouten maken. Ze kunnen zich niet meer verstoppen achter die zogenaamde kleine lettertjes. Dat beslist de minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Als een onderneming bijvoorbeeld de veiligheid niet goed aanpakt en daardoor fouten gebeuren, dan moet dat bedrijf alle schade zelf betalen en niet meer voor een deel doorschuiven naar de klanten.
8: Nostalgie weer.
11: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot de 27, 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. En donderdag regen of buien en tot 23 graden. En meer nieuws ontdek je in de app van het Nieuwsblad.
13: De wolken hebben gebeld eigenlijk. Ja. Dat wou je eigenlijk zeggen.
8: Bij Nostalgie begint je dag met een lach. Sta op met Veronique de Kok.
14: Sander en Veronique.
10: Ja, de maandag is wakker en ook de zon zal vandaag van de partij zijn. Dus klagen wordt moeilijk. Wij hebben er mega veel zin in. Hopelijk jij ook. Welkom bij Nostalgie. Vlieg erin.

0: Vroom vroom, de nieuwe week staat klaar om te starten.
1: Een heel goede morgen. Het is 6:53. Met Veronique de Bond. Ja, ik ben zo blij dat je er al bij bent op dit vroege uur om al die domme moppen van onze Sander te moeten ondergaan.
0: Dom.
1: Jongen. Hopelijk hebben jullie ook zo'n fantastisch weekend gehad. En ben je klaar om aan die nieuwe week te beginnen? Nu, de laatste dagen van september alweer. Oh, die maand die vliegt toch voorbij, hè? Maar het wordt vandaag weer even terug zomer, dus dat is wel keigoed nieuws. Dat heeft onze weerman Erwin vorige week tenminste beloofd. Straks eens horen of dat nog altijd zo is, hè?
0: Ja, ondertussen zijn we nog aan het bekomen van het weekend. Natuurlijk 2K wielrennen gisteren. Kleine deceptie wel voor de Belgen. De Remco Evenepoel en Wout van Aert, die konden
1: niet.
0: En
1: vind je dat dan echt oprecht erg?
0: Ja. Ik heb gisteren gekeken in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Onder andere met Johan Museeuw. Het was daar een watchparty die ik mocht presenteren. Uh-huh. En de sfeer daar, ja, je kijkt daar toch samen met een 100-tal mensen. Als die Belgen dan aanvallen, is dat echt ja. En als dan toch bleek dat er geen Belg ging winnen, ja, zakt dat toch een beetje in.
1: Ah ja, oké.
0: Pas op, die Brandon McNulty, de uiteindelijke winnaar, de nieuwe wereld. Ja, een fantastisch goede renner, hè. Ziet er wel echt uit als een soort bakfietspapa uit Borgerhout die zijn twee kinderen naar de Steinerschool brengt. Maar ja, is ook zo, heeft zo'n een porno...
1: Een geitenwolle sokken.
0: Een geitenwolle sokkensnor en zo een beetje een terugtrekkende haarlijn. Dus het is echt een bakfietspapa uit Borgerhout. Maar bon,
1: is wel... seksappeal van een Aldi.
0: Ja, inderdaad. Maar hij is dus wel de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Dus kijk, dat weekend zit er ook weer op. Straks gaan we om 7:15 uiteraard weer quizzen. Daar speel je weer voor tickets voor Disneyland Parijs. Maar eerst, Veronique, zoals elke ochtend, hebben we een vraag.
1: Ja, inderdaad. En het ging over elektrische auto's. Want de vraag was, zou jij overwegen om elektrisch te gaan rijden als je weet dat de meerprijs op 5 jaar toch is terugverdiend?
0: Ja, want hoe zit dat juist? Omdat je betaalt minder voor naft.
1: Benzine of dieselauto's zijn goedkoper in aankoop, ja.
0: Maar die zijn dan weer duurder in...
1: In verbruik natuurlijk.
0: In verbruik.
1: Dat merk ik elke dag.
0: Ja,
1: zeker aan de pomp. Vreselijk. Maar de reacties die zijn toch ook wel heel uitgesproken. Hè? Chris uit Deurne die zegt, nee, geen haar op mijn kop die daaraan denkt. Julien uit Pulderbos die stuurde ook een berichtje. We hebben 2 diesels en een benzine. Elektrische wagens komen er voorlopig niet in bij ons thuis. Als zoiets in brand staat bij je thuis, is je kot ook meteen weg. En Freddy uit Brecht die zegt, elektrisch rijden doen we enkel op de kermis in de botsauto's.
0: Maar er zijn ook wel mensen die wel fan zijn van een elektrische auto. Manuel uit Dentergem zegt, ik wil direct elektrisch rijden. Hebben nu al een hybride. En de feeling is top, ook veel goedkoper. Nancy uit Capelle zegt, ik rij nu bijna 6 maanden met een full elektrische auto. Ik ga niet meer terug naar diesel of benzine. Het rijdt veel aangenamer. Het is inderdaad goedkoper. Enkel verre reizen moet je goed plannen. En Griet uit Kalken zegt dan natuurlijk, je moet natuurlijk ook wel investeren in een laadpaal. En de waarde van je auto na 5 jaar is pakken minder dan bij een benzine of diesel. We rijden al 5 jaar elektrisch en zalig. Maar dat de waarde van de auto weg is, dat is wel heel erg jammer.
1: Ja, dat snap ik. Gaan wij ook eens de bordjes in de lucht steken?
0: Ja, zou je overwegen om elektrisch te rijden? Ja of nee? Ik zie bij mezelf een ja. Bij onze producer ook een ja. En bij Veronique een...
1: Ja, het staat in het midden. Zo'n ja-nee. Ja, maar... Nee, ik zeg een ja-nee.
0: Ja, dus jij zegt ja en...
1: En nee.
0: Vertel.
1: Jawel, ik rij nu al 2 jaar terug diesel. Ik zeg terug, want ik heb voordien 4 jaar elektrisch gereden. En ik denk dat ik een beetje te vroeg was met een elektrische wagen, want ik vond het een drama om ergens een laadpaal te vinden. En als je dan één vond, dan hing er zo van Fluvius een sticker op buiten gebruik. Dus ik heb meer... stress en drama's gehad met ergens te moeten tanken dan, elektriciteit tanken. Nee, ik vond dat een drama. Dat was mijn enige zorg in de dag. Ga ik de dag heel huids doorkomen met die wagen en raak ik effectief van punt A naar punt B. Hoe vaak ik heb moeten bellen naar klanten. Ja, sorry, ik ga een uur later zijn, want ik moet ergens aan de laadpaal gaan hangen.
0: Maar ik weet, jij houdt van autorijden, jij doet dat
1: ja,
0: graag.
1: Ja, daarom. Ik vind niet, nee, dat is stress.
0: Maar, was het leuk om ermee te rijden? Was het een leuk gevoel?
1: Ja, om te rijden is fantastisch, hè. Het is precies een vliegmachine. Ja, top.
0: Dat is top.
1: Ja, tof. Om te rijden is fantastisch. En het fiscale aspect, dat snap ik zeker en vast. Dat was ook mijn reden om zo'n wagen te hebben.
0: Ja, want het is 100% aftrekbaar, een elektrische auto. En een benzineauto is bijna
1: ik
0: niet...
1: Ik weet wat ik nu betaal, ja.
0: Niet meer aftrekbaar. Dat kan je niet aftrekken in de boekhouding natuurlijk. Ja. Ik zelf zou het wel overwegen. Ook, ik ga eerlijk maar zijn, om fiscale redenen.
1: Ja, maar jij rijdt ook kleine afstanden, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, oké. Ja,
0: ik rijd relatief kleine afstanden. 1 keer per jaar ga ik eens op reis, maar dat zal je dan wel regelen.
1: Ook dat moet je dan weer berekenen, hè?
0: Ja, dat is waar. Het is waar.
1: Ja, dus ik weet het nog niet.
0: Het enige wat ik altijd denk over elektrisch rijden is, ze willen dat aanmoedigen nu, de overheid. Mm-hmm. Ik snap het, het is veel beter voor het milieu. Mm-hmm. Maar dan moet de infrastructuur er ook zijn, punt.
1: En wel, voilà, dat was mijn probleem.
0: Ja, en als die er niet is, ja, dan kan je nog...
1: Maar ik was wat te vroeg misschien, dus ik zou het misschien wel overwegen in de toekomst dan.
0: Eigenlijk ben je weer een trendsetter, hè.
1: Al niet alles te vroeg.
0: Dat is toch echt waar. Echt, als je mee wil zijn met de trends, gewoon Veronique de Kok volgen.
1: Ja, gewoon mij volgen, joh.
0: Ja, zij had al avocado voor het hip was. Zij zat op Instagram toen het nog niet bestond. En ze luisterde al naar deze, Denise Williams. Let's hear it for the boy. Toen dat nummer nog niet eens gemaakt was. Wat kan ze niet, ons Veronique? Een heel erg goede morgen.

0: Hij zal alleen in zijn kasteel zitten, Ed Sheeran. Ja, als we voorprogramma's hebben afgezet, dan heb je een kasteel, zit je er helemaal alleen. Wat plezant, denk ik dan.
1: Wel, gaat er eens langs, hè?
0: ik ga niet langs bij het Sheeran.
1: We gaan eens eerst horen bij het weer, hè, zometeen wat er gaat geven. Hè. Ja, gaan we Erwin even bellen.
0: Ondertussen is het 16 over 7. Suzanne uit Borsbeek die stuurt al in de app. Ik heb een klein beetje heimwee naar de 80s en 90s top 2000. Wat waren het heerlijke twee weken met een fantastische nummer 1.
1: Ja, ik moet zeggen, ik snap dat wel. Zo. Die lijst bracht ook bij mij enorm veel mooie herinneringen naar boven. Maar onze 80s en 90s top, die kan je gewoon helemaal terugvinden op onze site of via onze app natuurlijk. Hè. Dan kan je hem helemaal terug herbeleven. En hier op de radio gooi je natuurlijk alleen maar de grootste hits, dus je zit hier ook wel goed, hè?
0: Ja, zometeen duiken we in een 80s classic, Don't Stop Believing My Journey. Maar eerst moeten we nog naar het einde van de jaren 70 met Gloria Gaynor en de ultieme meezinger I Will Survive. En dan gaan we eens horen bij ons in Erwin.
1: Ja, wat ik ben zo benieuwd.
0: Uit onze kast kunnen trekken vandaag.
2: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: Stel, ik wil leren traden.
14: Ja?
13: Hoe begin ik daar dan aan?
14: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
13: En hoe leer ik het in de praktijk?
14: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
13: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
14: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
13: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
14: Kijk op belgiantradingacademy.be.
13: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
15: Hey, ik ben Piet.
16: En ik ben Ruben.
15: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
17: Gordijnland.
16: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
15: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
5: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
15: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
5: Kijk op gordijnland.be.
18: Ben je op zoek naar je eerste job?
19: Zo klaar voor.
18: Of is het tijd voor een carrière-switch?
19: Ja, zo klaar voor.
18: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
19: Zo klaar voor.
18: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
20: Goedemorgen, Koen Wouters hier. En opstaan doe ik niet met Anne of Louise, maar wel met Veronique de Kok. Alstublieft. Op de radio, hè.

0: Don't Stop Believing Journey uit 1981. En wij blijven ook geloven in dat goed weer, hoor.
1: Het weer met Erwin.
2: Ja, goedemorgen Erwin. Gisteren was het zonneke aanwezig, maar hoe zit dat eigenlijk vandaag? Want je weet, houd er rekening mee, als je slecht weer voorspelt, ik heb mijn ja-nee-bordje nog altijd vast, dan krijg je billenkoek van mij, hè.
3: Ja, Veronique, het wordt straks een beetje billenkoek, maar misschien ook wel een kus.
4: Oh, amai.
2: Dat moet uitleggen.
4: Amai.
3: Ja, het is een beetje van alles en nog wat. Het is eigenlijk moeilijk op de weerkaarten vandaag. Er stroomt wel warme lucht uit het zuiden van Europa naar ons land. Maar we krijgen vanmiddag met grote temperatuurverschillen te maken. In die zin aan zee 20 graden. In het centrum stijgt het kwik tot 23 graden. Maar bijvoorbeeld in de provincies Luik en Limburg is al 28 graden mogelijk. Mm-hmm. En het is niet omdat het warm wordt dat het ook overal zonnig zal zijn. Dat zal hier en daar serieus tegenvallen. Vandaar die billenkoek. Want er komen ook veel wolken binnendrijven met kans op enkele buien. Dat is trouwens momenteel het geval in de regio van Aalst. Maar dat kan later deze voormiddag en vooral vanmiddag ook elders wel het geval worden.
0: Dat is die billenkoek al, hè, die er al is. Voilà, het zal nog eens
3: Wow, valt wel mee, hè.
2: Zeg maar die kus nadien, hoe moet ik dat dan begrijpen?
3: Die kus komt er morgen, Veronique. Okay. Want ja, dat wordt echt een dag om aan te stippen als je een verlofdagje kan nemen, snipperdag. Zeker morgen doen. Meer zon dan vandaag en dat resulteert meteen in nog hogere temperaturen tot lokaal 28 graden. Ik weet, er zijn weer apps die het tot 30 graden warm laten worden. Het zou kunnen, maar ik houd bij een beschaafde 28. En ik denk ook dat het morgen overal droog gaat blijven. En ook woensdag wordt het nog zomers met 5, 26 graden, afwisseling van zon en wolken. Vooral woensdagavond is er dan kansen op een bui. Het is echt pas donderdag dat het opnieuw een beetje afkoelt, met dan temperaturen nog in de buurt van 20 graden. En die bui die blijft op donderdag zeker aanwezig.
2: Oké, okay. Dankjewel Erwin.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be. Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.

0: in de jaren 90. Ook een rapper. Wat kan die man niet eigenlijk, hè? Acteren, zingen, rappen, mensen in hun gezicht slagen.
1: Ja. Daar wou ik naartoe gaan, maar je zegt hetzelfde. Dus, okay.
0: Zometeen Fleetwood Mac met Little Lies.
2: Ondertussen is het 7:55, dus tijd voor de hoofdpunten. En je begint met politienieuws. Bart, er is nog altijd een begrotingsakkoord binnen de Vlaamse regering.
1: Ja, ik had eigenlijk moeten schrijven politiek nieuws, maar boter is mijn fout. Goed, de Vlaamse regering zit nog altijd samen, verloopt niet zo vlotjes. Vlaams minister-president Diepe Dalen, die moest de nota afgelopen nacht herwerken en bespreekt die nu met de andere ministers. Er zou wel al een akkoord zijn over duurdere dienstenchecks. Die zouden gaan van 10 naar 12 euro. De Vlaamse regering zoekt in totaal zo'n 3 miljard euro. De Amerikaan Brandon McNulty mag zich de nieuwe wereldkampioen wielrennen noemen. In Canada was hij de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews, die won de sprint voor het zilver. Voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte. De Belgen deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel pas 12e, Wout van Aert pas 28e.
0: Ja, dat is voor dat politienieuws dat er nog aankomt, hè, die sirene. Bon, wat is er te vertellen over de politie? Of was het toch iets anders?
1: Het gaat over Taylor Swift. Die zal wel eens met de politie iets te maken hebben gehad, zeker. En wel, Taylor Swift heeft in Los Angeles tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards de felbegeerde trofee voor de video van het jaar gewonnen. In de topcategorie versloeg Swift met The Fate of Ophelia. Onder meer Madonna, Ariana Grande en Bruno Mars. Taylor Swift die droeg haar prijs op aan haar collega Dolly Parton, die vorige maand overleed. Ze noemde haar de ultieme showgirl. Madonna, toch al 68, die sleepte tijdens die MTV-gala toch wel de meeste prijzen in de wacht. 7 in totaal. Hoe ze doet, het is mij een raadsel.
2: Ja, mij ook eigenlijk.
0: 68 jaar.
1: Ja.
2: Hè? Chapeau.
1: Zingt vals.
0: Ja, dat is...
2: Oké.
0: Ja, ze is niet meer zo stemvast als vroeger.
1: Dus ja.
2: Ja, maar blijkbaar is dat toch allemaal niet zo erg, hè? Als mensen er toch op stemmen.
1: Het zijn ook de kijkers die online kunnen stemmen, dus zal daar iets mee te maken hebben, zeker.
0: Ze blijft wel een grote fanbase hebben, natuurlijk.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Goedemorgen, het is 7:08. Straks mag je weer laten zien hoe goed jij kan quizzen. Want je kan zo meteen weer meespelen met de quiz van je leven. Een quiz met een vraag uit jouw geboortejaar. Eentje uit het jaar dat je 10 was. En eentje uit het jaar dat je 20 was. En ik moet zeggen, dat zorgt tegenwoordig toch wel, Sander, voor een kleine afwijking, hè? Bij mij zo, hè?
1: Een kleine afwijking?
0: Ken je dat niet?
1: Dat moet je even uitleggen.
0: Wel, ik ben zelf van 77. En als ik dan iets lees over 77 of zelfs 87, ja, dat gebeurt soms. Ja, dan denk ik altijd, ah, dan komt dat over de quiz.
1: Jij bent eigenlijk al bezig met een soort voorbereiding in jouw hoofd voor die quiz van je leven elke dag.
0: Dat is een beetje wat de slimste mens, maar op de radio. Hè?
1: Ja, straks kan jij meespelen. En de vragen hangen dus af van jouw geboortejaar. Dus het enige wat je moet doen om je in te schrijven...
0: Ja, dat is gewoon je geboortejaar dus sturen in onze nostalgie-app.
1: Hoe simpel kan het leven soms zijn? En het kan je 4 tickets voor Disneyland Parijs opleveren.
2: 2 legendarische decennia in 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. En meebrullen met de grootste 80s en 90s partyhits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Mama, is mijn brood al klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in.
13: Vost Plus. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Deze radiospot is voor u.
16: Zeker.
15: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
16: pas opgestaan,
15: al direct weer in slaap valt.
16: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
15: En maar kwijlen op zijn kostuum.
16: Ja, is dat normaal?
15: Nee.
16: Want slapen doet je in je bed.
15: Het is bedtijd.
16: Echt waar.
15: Tijd voor een Sleep Life bed.
17: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
18: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
19: Voor mij 2 grote met mayonaise.
18: Mm-hmm.
19: En dan ook nog 2...
18: Was dat alles meneer?
19: Geef mij ook nog 1...
18: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
19: Ja, en currysaus.
18: En dat is voor hier op te eten? Of?
19: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
20: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier. Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
21: Lekker.
20: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
21: Zalig. Vertel me meer.
20: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
21: En dat alles op maat van ons budget?
20: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
22: Hallo,
0: is de mama hier. Hallo, het is de zwager van de familie Bakkelio. En ook bij ons luisteren wij van 's morgens vroeg naar Sta op met Veronique de Kok. Opstaan!
1: Nostalgie.
0: Op Noezel Radioker.
22: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: van je leven.
1: Ja, we gaan meteen quizzen, hè, met die quiz van je leven. En vandaag wordt die gespeeld door Astrid uit Dilsum-Stockholm. Goedemorgen, Astrid.
2: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
3: Hey,
1: kwart voor acht. Wat ben jij op dit vroege uur aan het doen?
2: Normaal gezien ben ik onderweg naar het werk. Maar ja, nu moet ik eerst quizzen.
1: Ah, oké. Okay. Normaal gezien zeg je dus nu niet.
2: Nee, nu ben ik aan het quizzen. Ja.
3: En wat doe je van werk, Astrid?
2: Ik werk in de zorg.
3: Oh, je werkt in de zorg. Fantastische, mooie job natuurlijk. Hopelijk kan jou dat energie geven om een fantastische quiz te spelen. Hè?
1: En wel, Astrid, goed focussen. Sander gaat je nog even alles uitleggen hoe het precies in zijn werk gaat.
3: Ja, je krijgt 3 vragen. 1 uit je geboortejaar, 1 uit het jaar dat je 10 werd en 1 uit het jaar dat je 20 werd. Per juist antwoord score je tickets voor Disneyland Parijs, Astrid. 1 juiste antwoord, 1 ticket. 2 juiste antwoorden, 2 tickets. En 3 juiste antwoorden leveren jou maar liefst 4 tickets op. Per vraag krijg je ook nog eens 5 seconden de tijd om te antwoorden. Is dat allemaal duidelijk? Ben je klaar om erin te vliegen?
2: Zeer duidelijk en helemaal klaar daarvoor.
1: Alright, dan gaan we meteen beginnen. Hè. Astrid, je bent geboren in 1975, dus jouw eerste vraag komt daaruit. Ja. Oké, op 10 december 1975 kwam Sinterklaas nog met een laat cadeautje. Op die dag kwam een van de originals van de K3'tjes ter wereld. Je hoort ze hier.
4: Ik snap niet. Als je zo ver geraakt bent, je bent auditie gekomen. 6000 meisjes. Je hebt auditie gedaan om bij K3 te zitten en je hebt nog nooit een show gezien. Gaaf, er liggen dvd's in de villa.
1: Oké, wie was dit?
2: Ik denk Kathleen Aerts.
3: Kathleen Aerts. Was dat Kathleen Aerts? Nee, we hoorden Christel Verbeke in het programma K3 zoekt K3 indertijd. Maar geen man overboord.
1: Ja, geen stress. We gaan door naar vraag 2. Daarvoor gaan we naar 1985. In dat jaar hoorde je dit nummer op de aftiteling van een heel bekende film. Oké, welke film van wie de titel zeker bij de ochtend past, is voor altijd verbonden aan deze Don't You Forget About Me. Welke film was dit?
2: The Color Purple.
3: The Color Purple. Nee, het was The Breakfast Club die we zochten. Veronique, wel een kleine tip, hè? Een titel die zeker bij de ochtend past. Dan is er nog de derde vraag om toch nog een ticket binnen te halen.
1: Come on, hè. In 1995 is dat dan. Dan werd er zoals elk jaar een nieuwe Miss België gekroond. En al zeg ik het zelf, dat jaar was uitzonderlijk goed. Weet jij nog wie dat er toen Miss België werd?
3: Wie was dat?
2: Zou dat Veronique de Kok kunnen zijn?
1: Oh my.
3: Ja, zou dat waar zijn? Wie zou er nu toch in 1995 Miss België zijn geworden? Helemaal juist, hoor.
1: Zeg, ik had al een stressje, Astrid. Maar amai, proficiat. Je hebt toch 1 ticket gewonnen?
2: Dankjewel.
1: Je bent een echte Disney-fan, hè?
2: Ja, toch wel, ja.
1: Oké, en wel. Dan zou ik zeggen, geniet er maar van Disney, want er is heel wat te beleven daar. En welkom in onze club, hè, Astrid.
2: Dankjewel, tot ziens.
5: Speel jij morgen mee in de quiz van je leven? Stuur dan nu al je geboortejaar door in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Je had even stress dat die Miss België vraagt.
1: Nee, ik dacht, al 2 dingen die ze niet weten. Oh, dat derde command, dat moet een cadeau zijn.
3: Je ziet het, elke ochtend leeft Veronique ook zo mee tijdens die quiz van je leven.
1: Maar ja, je wil mensen toch op reis sturen.
3: Weer een jaar van je leven kwijt. Wil jij morgen Veronique de Kok stress bezorgen? Stuur dan nu alvast jouw geboortejaar door. Ondertussen gaan we even bekomen samen met de Marco. Dit is Binnen bij Nostalgie. Heel erg goedemorgen.

0: is duidelijk dat Belinda Carlisle nog niet veel elektriciteitsfacturen in haar leven heeft betaald. Leave a line on for me. Weet jij wat dat kost, Belinda? Zometeen in excess met Need You Tonight. Maar Veronique,
1: yes.
0: Jij moet iets opbiechten.
1: Opbiechten? Ik heb een heel fijn weekend gehad, ja. En ik ben, ik ga niet zeggen wakker geworden, maar ik heb wel ontbeten naast een echte wereldster.
0: Oh la la.
1: Ja.
0: En wil je vertellen naast wie?
1: Zelfs. Na 8 uur.
2: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
4: Motorhome of camperfan? Op het D-Car Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 1 voor 8. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, er is nog altijd geen begrotingsakkoord binnen de Vlaamse regering.
6: Nee, zit nog altijd samen die mannen. En het verloopt dus wat moeizamer dan verwacht. Vlaamse minister-president Diependalen die moest zijn nota afgelopen nacht herwerken. En bespreekt die nu nog altijd met de andere ministers. Zou wel al een akkoord zijn over duurdere dienstenchecks. Daar zou je binnenkort 12 euro voor moeten betalen in plaats van de huidige 10. En de drinkwaterfactuur zou niet stijgen. Maar minister van Omgeving Broens zou wel een pakket maatregelen klaar hebben om dat te compenseren. De Vlaamse regering zoekt in totaal zo'n 3 miljard euro. Minister-president Diependalen die stelt in principe om 2 uur vanmiddag zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. Er komen strengere regels voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld aannemers, als die zware fouten maken. Ze kunnen zich niet meer verstoppen achter die zogenaamde kleine lettertjes. Dat beslist de minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders. Als een onderneming bijvoorbeeld de veiligheid niet goed aanpakt en daardoor ook fouten gebeuren, dan moet dat bedrijf alle schade zelf betalen en niet meer voor een deel doorschuiven naar de klanten. En geen Belg, maar wel een Amerikaan is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. En hij heet Brandon McNulty, die in Canada de snelste was in de wegrit. McNulty sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en reed uiteindelijk alleen over de streep. De Australiër Michael Matthews die won de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel, die brons pakte. De Belgen, ja, die deden niet mee voor de prijs. Remco Evenepoel eindigde als beste Belg op plaats 12. Je hoort een reactie bij de collega's van Sporza.
7: Niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd en vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
6: En die andere topfavoriet bij de Belgen, Wout van Aert, die finishte als 28ste op dit WK wielrennen.
4: Nostalgie weer.
6: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen, in het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij

0: 19 tot 22 graden. Elders tot 27, 28 graden. Morgen en overmorgen veel beter. Dan schijnt geregeld de zon met soms wat wolkenvelden. 24 tot 30 graden. Donderdag regen of buien en tot 23 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Twee weken lang. De grootste hits uit twee decennia.
2: We are 80s. We are 90s. We are nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Sander en Veronique.
3: Goedemorgen, alweer maandag vandaag. De wekker die deed zijn werk en gelukkig wacht er een stralende dag op ons. Dus hup, uit bed en die goede vibes aan. Welkom bij Nostalgie, hè.

0: know you're one of my kind.
1: Goedemorgen, het is 7:05 op een maandag alweer. De laatste maandag van september. En we gaan er samen wel een topdag van maken. Hè?
2: Ik vind september altijd zo'n eindeloos durende maand.
1: Beetje, ja, dat is zo, hè, na een vakantie.
2: De januari van de herfst. Januari is ook zo'n maand die eindeloos kan duren. Ja, en september ook wel. Dus...
1: Ja, maar ja, bon, we hebben wel een zonnetje erbij gehad. Hè?
2: Ja, dat
1: maakt toch veel goed. Hè?
2: Dat is waar.
1: Hopelijk heb jij ook een leuk weekend gehad. Heb je wat kunnen genieten van het mooie weer.
2: Ja, ik heb een familiefeest gehad in de zon. Dat kon buiten doen.
1: Goed, hè?
2: Ik heb veel naar de koers gekeken natuurlijk, naar het WK wielrennen. Onder andere samen met Johan Museeuw, dat was wel heel plezant. Maar mijn weekend, dat verbleekt in het niks met wat jij allemaal hebt meegemaakt, Veronique.
1: Maar je kent dat misschien wel, dat je zo opeens in een situatie terechtkomt waar je denkt van, allez, hoe kan dit nu weer, hoe ben ik hier nu weer verzeild geraakt? Je weet, ik had dit weekend zo'n momentje, ik ben naar Düsseldorf geweest voor het werk, maar ik heb het nuttige aan het aangename gekoppeld. Dus ik dacht, oh, ik heb tickets voor naar de Pussycat Dolls te gaan. Fantastisch.
2: Ja, je was al heel de week zeer enthousiast over jouw tripje naar Düsseldorf. Work and pleasure combineren.
1: Dat is toch ideaal.
2: Hoe was het, de Pussycat Dolls?
1: En wel, vroeger was dat mijn ringtone. Weet je nog van, don't you think your girlfriend was hot?
2: Ja.
1: En dus, ja, bij mij is dat nostalgie. Hè. Dat is 20, 25 jaar geleden. Dus ik dacht van, oh, als ik die mooie madame nog eens aan het werk kan zien. Ideaal. Fantastische show. Ook weer iemand uit het publiek die dan toevallig al die dansjes kennen. Ik denk van, oei, ken ik allemaal weer niks van. Maar ik vond het geweldig. Ik vond het echt heel goed. Maar waar ik niet bij had stilgestaan, Sander. Natuurlijk, dat weekend speelde die zaterdag ook de Backstreet Boys in Düsseldorf.
2: Dus in één weekend waren in Düsseldorf de Pussycat Dolls te zien.
1: En de Backstreet Boys.
2: En de Backstreet Boys. Ja. Dus eigenlijk de vrouwen konden naar de Pussycat Dolls eigenlijk. En
1: ja,
2: de andere vrouwen konden naar de
1: Backstreet Boys. Heel veel vrouwen toch ook naar die Backstreet Boys gingen. Ja. Dus zondagochtend, ik ga naar het ontbijtbuffet in het hotel. Ik herken eigenlijk eerst zo niet wie of wat. Dus ik ga gewoon aan zo'n tafeltje, een tafeltje voor twee. Ik kan aan het buffet gaan zitten en je ziet zo iedereen die richting uitkijken. Zo mijn richting. Ik denk van, zijn dat nu Belgen? Allee, wat is dat nu? Maar allemaal vrouwen, mijn leeftijd. Met joggings aan, zo heel relaxed aangekleed. Bleek dat er zo één voor één iemand aan mijn tafel net naast mij ging voor handtekeningen. Er zat al zo'n kerel met een snorkel in het zwart gekleed, met heel zijn gezin, met kindjes en madammeke met tatoeage. En ik denk, maar wie is dat? Wie is dat? Ik denk, is dat misschien iemand van die crew van de Pussycat Dolls? Ik zat nog altijd in mijn vibe van die vrouwen van de Pussycat Dolls.
2: En wie bleek dat nu uiteindelijk te zijn? Met wie heb je aan het ontbijt gezeten?
1: Ja, ik weet zijn naam zelfs niet, maar het is dus één van die mannen. Met zijn snorken en zijn hoed van de Backstreet Boys. Maar de een na de ander kwam handtekeningen vragen. Ik zat daar letterlijk, Sander, op 1,5 meter van, hè.
2: Dus jij hebt aan het ontbijt gezeten met de Backstreet Boys?
1: Ja, op den duur kwam er dan toch zo'n bodyguard. Die was al aan het lachen naar mij, omdat ik echt zo keek van, wie is dit? Je kan dan tussen mij en die kerel zitten om de mensen wat af te blokken voor handtekeningen. Dus op den duur durf ik dan uiteraard geen foto vragen. Hè.
2: En wat hebben de Backstreet Boys gegeten aan het ontbijt eigenlijk?
1: Hetzelfde als ik, een omelet.
2: Een omelet met zalm. En was het een goed omelet?
1: Dat was keilekker. Maar ik vraag dan nog expres, ik wil geen paprika, want ik verteer dat niet. Zat er toch wel paprika in, zeker?
2: Ja.
1: Dat verdikke toch.
2: Dat was toch echt wel erg, eigenlijk. En wie is nu de man? Is dat A.G. McLean, Howie Dorr, Kevin Richardson?
1: Ik ken zijn naam niet. Het is die met de hoed en de snor. Dus als jij weet over wie dat gaat, help mij een keer, want ik wist niet wie dat was.
2: Echt heel goed. Dat je dus aan het ontbijt zit met de Backstreet Boys en dat niet. Je hebt dan ook nog een filmpje gestuurd van allemaal fans buiten aan het hotel.
1: Oh, dat vond ik fantastisch. Er stonden dus aan het hotel, als ik buiten ging, een massa hysterische vrouwen. Dus ik had zo een petje op en een leren jekkerje. Ik denk, oh, filmt dat nu als ik buiten stap? Ik vond dat hilarisch. Dus ik stap zo met mijn petje naar beneden, buiten. En iedereen...
2: Helemaal zot. Je dacht, dat zijn allemaal fans van nostalgie die hier staan.
1: Dat was gewoon fantastisch.
2: Ondertussen de Backstreet Boys.
1: Ah, oh, valasse.
2: Misschien zijn ze nu wel een omeletje aan het eten, waar ze ook zijn.

0: Het mysterie van deze ochtend. Met welke Backstreet Boy heeft ons Veronique de Kok aan de ontbijttafel gezeten aan Düsseldorf? Want Veronique, je vertelde daarnet dat je toevallig in hetzelfde hotel zat als de Backstreet Boys dit weekend.
1: Ja, en ik wist het niet, ik had dat zelf niet door. Maar gelukkig hebben wij natuurlijk een geweldige nostalgieclub om te helpen. Cynthia uit Hechtel die stuurde, ofwel is het Alexander James McLean of Kevin Richardson. Die hebben eigenlijk allebei een snor. En wel, ik heb het opgezocht, Cynthia. Het was dus Alexander McLean.
0: Ja, voilà. Ons Veronique heeft die dus gespot aan de ontbijttafel. Die had niet eens door wie het was.
1: Belangen niet.
0: In het groot ergens Backstreet Boys zag staan.
1: Nee, omdat er mensen constant, ja, dames dan, op leeftijd, die dan foto's kwamen vragen.
0: En je hebt het zelf niet gedurfd eigenlijk?
1: Nee. Maar dan zag ik op de trainersbroek van een van die dames dus, in het heel groot Backstreet Boy. En dan viel mij een frank van, ah, dat is misschien een van die mannen.
0: Voilà, kijk, ons Veronique de Kok heeft samen een omeletje gegeten met Alexander McLean van de Backstreet Boys. En dat brengt ons eigenlijk bij de vraag, heb jij ooit zelf al eens iemand gespot in je hotel of ergens...
1: Iemand bekend tegengekomen gewoon ergens, hè?
0: Ja, zo op reis, ik ben er wel eens benieuwd naar.
1: En heb je dan ook een foto durven vragen of niet? Want dat is echt een chicken, hè?
0: Laat het even weten. Ben jij zoals Veronique en durf je dat niet vragen? Of heb jij wel een leuke foto met iemand heel bekend? Laat het weten in de Nostalgie-app.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost.
2: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
3: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: 30 ideeën voor pastaschotels.
10: In Libelle Lekker naar...
11: De 5 beste beleggingen van het moment.
10: In Trends of naar...
11: Belgische politiek achter de schermen.
10: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Hoi, Ellie Kalleboud hier van De Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
13: Goed.

0: Amy Winehouse met Rehab. Wie ben jij ooit tegengekomen in je hotel of op prijs van bekende mensen? Ons Veronique zat dit weekend nog naast AJ McLean van de Backstreet Boys.
1: Ja, Alexander. En ik wist het niet.
0: Nee, inderdaad.
1: Sterkste.
0: Christophe uit Bornem, die is ooit Amy Winehouse, die je net hoorde, tegengekomen in Liverpool om 10:00 met een Engels ontbijt op het terras van een café met een halve liter voor haar.
1: Ja, wel, daar verschiet ik nu echt niet van. En Danny uit Sint-Amandsberg heeft ook een bericht gestuurd. Die zegt, als klein manneke heb ik nog 3 koningen gezongen, blijkbaar aan de voordeur van Walter Capio.
0: Daar zou ik mee oppassen als klein manneke.
1: Maar hij is niet binnengegaan. Christine uit Breden heeft ook iemand tegengekomen. Onze Belgische goede coureur Wout van Aert, zegt ze. En zijn vrouwtje in een hotel tijdens de ontbijt ook. En Christophe uit Bornem.
0: Ja, dat ik, die was Amy Winehouse tegengekomen.
1: En Anne uit Brugge is er ook nog eentje. Hè? Die heeft Kevin Costner tegengekomen in een bar in IJsland. Maar een handtekening vragen of zo, of een foto nemen, dat doe je daar niet. Of toen toch niet, want ze spreekt over 30 jaar geleden. Dus we lieten hem gewoon een leuke avond hebben.
0: En Els uit de Haan, die heeft echt een hele goeie. Ze is ooit was aan het zwemmen in Gran Canaria en ineens ziet ze Frans Bauer naast haar in de zee. Toen is ze, heb je even voor mij begonnen zingen? En vond dat hilarisch.
1: Dat kan ik
0: me wel inbeelden. Ik kan me ook inbeelden dat je dan met Frans Bauer een hele goede avond kan hebben.
1: Dat was eigenlijk gisteren ook, hè. Al die auto's die voorbij reden aan het hotel, die hadden allemaal liedjes van de Backstreet Boys in de auto.
0: Voilà, kijk, Frans Bauer of de Backstreet Boys, de wereld is klein, hè. Ondertussen eentje voor Veronique, Toto en Pamela.
1: Ach, fantastisch.

0: Dan nog een leuk berichtje. Veronique van iemand die ook in Düsseldorf was dit weekend. Die zegt, ja, ik heb geen Backstreet Boys gezien, maar ik heb wel Veronique de Kok gezien.
1: Ah ja, dat zal wel, ja. Aan het hotel. Maar dat is dan wel teken dat zij ook in die massa stond te wachten.
0: Ja, dat is waar.
1: Ondertussen 8:55. 1 op de 2 langdurig zieken komt met moeite rond elke maand, Bart.
2: Ja, dat zegt toch de Christelijke Mutualiteit na een bevraging bij haar leden die al minstens een jaar ziek thuis zitten en dus niet kunnen werken en op invaliditeit staan. Bijna 3 op de 10 moeten zelfs geld lenen bij familie, vrienden of de bank om de rekeningen te kunnen blijven betalen. En ze stellen belangrijke zorg ook uit. Daarom vraagt de Christelijke Mutualiteit aan de overheid om de sociale zekerheid te versterken. En duurdere dienstenchecks van €12... geen stijging van de waterfactuur. Dat zijn zaken waarover de Vlaamse regering een consensus zou hebben. Maar een volledig akkoord over de begroting is er nog niet. De Vlaamse minister-president Diepedalen zit nog altijd samen met zijn ministers. Het is nu 1 op 1 per partij dus om €3 miljard te vinden. De Vlaamse minister-president stelt in principe om 2 uur vanmiddag zijn septemberverklaring voor in het Vlaams parlement. En ik vind dat eigenlijk wel spannend.
0: Ja, snap ik.
2: Zo van, haalt je het of haalt je het niet?
0: Haalt je het of haalt je het niet? Ondertussen ook in de kranten vandaag de nieuwe kandidaten voor het nieuwste ja, van de slimste mensen ter wereld.
1: Ja, die zijn ook voorgesteld.
0: En er ontbreekt iemand.
2: Oh?
0: Waar is Veronique de Kok?
1: Ah, ja. Nee, niet naar mij beginnen kijken.
0: Veronique,
1: we zijn nu
0: al zoveel seizoenen verder bij de slimste mens. Ik weet dat Erik jou elk jaar vraagt.
1: Ja.
0: En je hebt nog nooit ja gezegd.
1: Maar het blijft ook nee.
0: Jij gaat nooit meedoen.
1: Nee.
2: En dan is mijn journalistieke reflex van, waarom, Veronique?
1: Ja, waarom denk je? For all the obvious reasons.
0: Jij bent een goede quizster. Jij weet veel?
1: Nee.
0: Ja, Bart, zij weet veel. Hè? Nee.
2: Ja, dat is waar. Ik kan dat bevestigen. Absoluut.
0: Misschien doen we een kleine poll doen in de nostalgie. Als jij vindt dat Veronique ook ooit moet meedoen aan de slimste mensen ter wereld.
1: Nee.
0: Ik denk het wel. Ondertussen is vragen aan Erwin hoe het gaat met het weer.
3: Het weer met Erwin.
0: Een heel erg goedemorgen, Erwin. Wat mogen we verwachten?
4: Goedemorgen allemaal. Vandaag wordt een warme, maar toch eerder een wisselvallige dag. Met vooral in Vlaanderen soms veel wolken. Kans op een bui bij een graad of 23. In de provincie Limburg en Luik wordt het vanmiddag al zomers warm tot lokaal 28 graden. Morgen is iedereen gelijk voor de wet. Wordt het overal warm tot 28 graden met heel veel zon. Afgewisseld door enkele wolken. En afgezien van dat één enkel buitje blijft het morgen overal droog. Woensdag blijven we nog even in de warme lucht zitten bij temperaturen tot 25 graden. Na de middag en vooral woensdagavond is er kans op enkele regen- en onweersbuien.
0: Dankjewel, Erwin. Veronique, ben je ooit in je leven al eens gerickrolled?
1: Wat is dat nu weer?
0: Gerickrolled?
1: Wat is een Rick? Is dat een naam van iemand dan?
0: Rick is een naam van iemand en die kan je wel al eens rollen.
3: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be.
0: Ik heb het over deze Rick.
1: Ah, oh, Rick Astley.
0: Ja, dat is een meme op het internet.
1: En wat is dan dat rollen?
0: Ja, het Rick rollen betekent iemand beetnemen. Je zegt bijvoorbeeld, oh, dit is een link voor een belangrijke vergadering.
1: Oké. Okay.
0: Je drukt erop en dan word je doorgestuurd naar Rick Astley, Never Gonna Give You Up, om je een klein beetje beet te nemen.
1: Oké.
0: Okay. Weer al iets bijgeleerd. Hè?
1: Voilà.

0: Ja, onder andere Sophie Dumont. Wie is die nog allemaal in het nieuwe seizoen? Dominique Persone in het nieuwe seizoen van de Slimste Mensen in de Wereld. Stefanie Plankaart. Brechtje Iding zie ik hier. Celine Hermans natuurlijk. Clementine Caron. Daan de Zanger. Maar dus geen Veronique de Kok in het nieuwe seizoen.
1: Nee.
0: Van de slimste mensen.
1: Het zal een leuk seizoen worden dan.
0: De mensen in de app willen het wel hoor. Ghislaine uit Assenbroek zegt ja. Pascal het Malle zegt jawel, Veronique is een keislimme babe. Die moet het gewoon
1: een
0: doen.
1: Babe?
0: Tom uit Belzelen zegt alleen Vero, kom aan, laat ons niet in de steek. Doe eens mee, al is het maar één aflevering.
1: Niks.
0: En Dimitri zegt, ze is al de mooiste van België geweest. Dus waarom niet de slimste mens ter wereld?
1: Dat is wel heel optimistisch.
0: Ja, ik denk dat je het kan, maar dat zal nog veel massagewerken nodig hebben.
1: Massagewerk?
0: Natuurlijk.
1: Is dat omkoperij? Dan wil ik het wel overwegen. Sander, dan denk ik het wel.
0: Ondertussen is het 8:30.
1: Inderdaad, straks mogen we eindelijk weer bellen naar de Verofoon natuurlijk. Hè? Want tijdens onze 80s en 90s stop heeft die Verofoon een beetje rust gehad. Hè? Straks bellen we hem even terug in gang. Hopelijk is hij niet ergens verloren gegaan de afgelopen weken. Geen idee waar we gaan terechtkomen. We gaan het samen ontdekken. Hè?
2: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
2: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
5: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
6: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
11: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
12: Hey Vero, Erik van Looy hier. Nee, radioshow is goed, hè? Zeg, waarom nodig je mij niet uit? Ik zing er allemaal van die tweederangsfiguren als Gert Verhoeven en James Cook. Dat meisje, alstublieft, zeg.

0: sleutel zit al in het stopcontact. Nee, in het contact liever van jouw maandag. Je moet hem juist nog omdraaien. De sleutel in het stopcontact is een slecht idee,
1: dat
0: denk ik.
1: Dat is heel raar, denk ik. Dan zouden we wel eens een schokje kunnen krijgen.
0: Dat denk ik ook wel. Maar bon, we gaan jouw maandag helemaal op gang trekken. Daar zijn we toch volop mee bezig. Simply Red met Something Got Me Started. De
1: Verofoon. En wel, ik ben heel benieuwd bij wie we gaan terechtkomen. Hè. Heeft een tijdje oud gelegen, natuurlijk door onze top 2000. We gaan eens zien, hè, wat er überhaupt al iemand wakker is.
0: En of dat hij echt... Misschien ligt hij wel ergens stof te vergaren.
1: Of is die batterij plat? Ah, het gaat al wel over.
0: Het gaat wel al over.
1: Dat is goed, is goed, is goed.
0: Dus de batterij van de telefoon is niet plat. Dat is toch al iets.
1: Oei, oei. Het is maandag precies.
0: Vindt u wel dat hij lang overgaat?
1: Ja.
2: Welkom bij de voicemail van de Verofoon. Dag Veronique, het is hier met Veronique. De BV waar de Verofoon vandaag ligt is momenteel niet beschikbaar. Of die slaapt nog. Spreek hem recht in na de biep.
0: Oh, wat een het kunnen weten, hè.
1: Nou, maandag, het is te lang geleden, ze weten het niet meer, hè.
0: Wat een het kunnen weten.
1: Maar wie weet waar ligt die DG?
0: Ja, dat we moeten even kijken. Wie had er nou als allerlaatste? Dat moeten we even checken.
1: Dat weet ik zelfs ook niet.
0: Wat, het is al zo lang geleden.
1: Oh, verdorie. Morgen terug proberen, joh.
0: Ja, we moeten weten waar die zit, hè.
1: Ja, ja.
0: Mannetjes, ondertussen. De Dexys Midnight Runners. Met Come On Eileen. Toch een portie goedgezindheid. En Veronique, ik weet dat je het niet graag hebt.
1: Wanneer
0: maar dit
1: weer?
0: Is een mama appelsap, dit nummer.
1: Oh, daar gaan we weer.
0: Zometeen ga je horen, ik wil een lolly.
1: Ja, jij maakt altijd wel je eigen versies, hè, op teksten. Ik denk dat dat begonnen is als klein kindje.
0: Is het goed?
1: Nee.
0: Goed luisteren. Hij zingt, ik wil een lolly. Goed luisteren. Hij wil een lolly.
1: En wat zingt hij echt?
0: Come on, Eileen.

0: En wij dachten dat die Ik wil een lolly het gekste was dat we deze ochtend gingen meemaken. Er is hier een soort unicum gebeurd, Veronique.
1: Ja, wel, het is nog nooit gebeurd, maar de Verofoon die belt ons nu terug.
0: Ja.
1: Deze is wel heel raar. Hallo, met wie spreek ik?
2: Goedemorgen, Veronique. Het is Kurt terug hier. Hallo.
1: Kurt, oh my god. Allee, ik heb de Verofoon teruggevonden, verdorie. Hoe is het nu?
2: Voilà. Goed, en met jullie.
1: Oh, fantastisch. Ja, ik dacht dat zo een of ander verraderstreek zo, die een telefoon, maar jij met ons wilt uithalen. Ja, we zien
2: ja,
1: je natuurlijk.
2: Ja, een verrader, altijd een verrader, hè, dat weet je.
1: En wel, ik had dat nooit in u gezien, eerlijk gezegd. Hè?
2: Ja, ik ook niet in mezelf, hoor. Ik ook niet in mezelf.
1: Maar het gaat wel beter af dan ik had verwacht, zeker?
2: Ik denk het wel. Ja, ik heb het gevoel van wel. Eens dat je het hand van staf voelt, ja. Ja, dan gaat er van alles door je hoofd heen.
1: Ja.
2: Maar dan kom je op je kamer in dat kasteel en dan denk je, ja, dit is zo'n unieke kans. Er zijn zoveel mensen die het zo graag willen zijn.
1: Ja.
2: Ja, en dan heb ik het maar met beide armen gegrepen. Hè.
1: Ja,
0: Kurt, we zagen gisteren in de aflevering van De Verraders onder andere Farouk en Danira een serieuze botsing maken. Dat lijkt wel echt een emotionele bom daar, die opnames. Heb je dat onderschat, hoe emotioneel dat daar is?
2: Zeer zwaar onderschat, want Veronique heeft daar ook gezeten dus die gaat dat onmiddellijk kunnen beamen. Je denkt altijd van mij gaan ze toch nooit zo liggen hebben. En je bent nog geen kwartier in dat kasteel binnen en je doet al uitspraken waar je van denkt, allee Kurt.
1: Ja, ik snap het helemaal. Ik snap het helemaal, heel herkenbaar. Ik dacht veel mensenkennis te hebben, maar noppes jong, niks.
2: Nee, wel. En het is ook vooral dat je denkt, straks gaan mijn familie, mijn kinderen gaan dat zien. Houd je een beetje gedijst, houd je een beetje beschaafd. Maar nu zie ik allemaal die beelden terug en dan weet ik ook wat er nog allemaal moet komen. En dan denk ik, maar Kurt, jongen toch, laat u toch zo niet doen. En zo theatraal dat ik ben, zo echt, zo overdreven.
1: Ja. Maar zijde eigenlijk niet een klein beetje beschaamd, Kurt? Want spoiler alert voor de aflevering van gisteren. Jij hebt wel een van mijn vrienden vermoord, hè? Een Toby, was dat nu?
2: Oei, en ik dacht dat ik ook een van uw vrienden was. Ik
1: bedoel, dat doe je toch niet?
2: Een vriend aan een vriend vermoord, hè?
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, maar kijk, als je in De Verraders wordt vermoord door De Verraders, dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen.
1: Dus het feit dat ik daar tot de finale heb ingezeten, wilde eigenlijk zeggen, Vero, die weet toch niks.
2: Ja, dat is iets heel schoon om naar te kijken, maar voor de rest niet gevaarlijk.
1: Schandalig. Schandalig, echt.
2: Ben ik nu de allereerste die dat zegt?
1: Ja. Potverdorie, echt waar.
2: Brains and beauty, dat weet hè.
0: Kurt,
1: maak het maar goed.
0: Die komende afleveringen van De Verraders, als je die nog in één woord moet beschrijven wat er nog aankomt. Heb je er nog één woord om ons warm te maken voor wat er nog allemaal aankomt?
2: Explosief.
1: Oh my god.
2: Als je denkt dat je gisteren alles gezien hebt, no way.
1: Oh my god.
2: Het wordt nog veel en veel erger. Mensen zeiden dat allemaal, hè, van oei, Ruben gaat eruit. Gaat er dan nog iets van overblijven? Ja, ik heb het gevoel dat dan pas allemaal is begonnen. Explosief is een goed woord.
1: Allee, het staat in mijn agenda met punt aangeduid. Hè? Zeer goed.
2: Helemaal goed.
1: Allee, Kurt, tot de volgende. Alright.
2: Lieve vrienden, dank jullie wel. Fijne maandag en fijne werkweek.
1: Ja, van jou ook. Bye bye.

0: Be My Lover van La Bouche. Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik wou nog zeggen, daar heb ik veel op gedanst.
0: Ja, ik ook.
1: In de 90s. Ja, fantastisch nummer, hè. Goedemorgen. Ja, we hebben geen tijd.
0: Ja, maar mannetjes, ik wil toch even weten, heb jij goede platen mee? Want onze top 2000 is afgelopen, hè.
1: Ja, maar die 80s en die 90s, die komen wel nog veel terug.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Want de mensen panikeren, maar dat is helemaal niet nodig, hè, want het passeert.
0: Het blijft, hè. Het blijft, hè. Zoals Paul Young ook goed.
1: Ja, come back and stay. Je komt eraan na het nieuws.
3: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
4: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
5: De Max, die had ik nog niet.
4: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
5: Insane, die had ik nog niet.
4: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
6: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
7: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
8: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
9: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
10: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Nostalgie.
1: Goedemorgen, het is 1 voor 9, het nieuws met Bart van Langehoven. En 1 op de 2 langdurig zieken komt met moeite rond, blijkbaar elke maand.
11: Dat stelt de christelijke mutualiteit vast na een bevraging bij leden die al minstens een jaar ziek thuis zitten en dus niet kunnen werken en op invaliditeit staan. Bijna 3 op de 10 moeten zelfs geld lenen bij familie, vrienden of de bank om de rekeningen te kunnen betalen en ze stellen ook belangrijke zorg uit. Daarom vraagt de christelijke mutualiteit aan de overheid om de sociale zekerheid toch nog eens te versterken. Duurdere dienstenchecks van 12 euro en geen stijging van de waterfactuur. Dat zijn zaken waarover de Vlaamse regering een consensus zou hebben. Maar een volledig akkoord over de begroting is er nog niet. Vlaams minister-president Diependalen zit nog altijd samen met zijn ministers, 1-op-1 zoals dat heet, per partij, om 3 miljard euro te vinden. De Vlaams minister-president stelt in principe vanmiddag om 2 uur zijn septemberverklaring voor in dat Vlaamse parlement. Worden daar nog spannende momenten. En de Britse politie pakte 5 mannen op in de buurt van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië, waar ze Amerikaanse lange afstandsbommen gebruiken en maken. Agenten arresteerden ze op verdenking van terrorisme en misdrijven met explosieven. En volgens president Donald Trump hielden de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten de 5 man al een hele tijd in de gaten.
2: Nostalgie weer.
11: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 27, 28 graden. Morgen en overmorgen, dat is het goede nieuws, schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden. 24 tot plaatselijk 30 graden. En donderdag regen of buien en tot 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.
1: Ik heb inderdaad heel veel hits voor tijdens je werkdag. En in dit uur ook nog Joshua Dutré, de dierenarts. Want vrijdag is het kwispeldag hier bij Nostalgie.

En zo begon het grote succes voor Texas met die heerlijke slide guitar I Don't Want a Lover. Goedemorgen, dat is de nieuwe week weer al. Misschien ben je al uren aan het werk of zwier je net je laptop open. Waar je ook zit in die maandagvoormiddag, de beste muziek, die hebben wij hier bij Nostalgie altijd goed voor een goede start. Terrence Trent D'Arby, maar eerst deze, Billy Ocean.

0: Ja, je moet er nog inkomen op deze maandag voormiddag. Ik zie het ook in de Nostalgie-app. Ook hondjes die nog niet wakker zijn en lekker liggen te slapen. Begrijpelijk, het is ook een beetje donker weer op dit moment. Komt allemaal wel goed later op de dag. Daft Punk en The Weeknd, het was er boenk op 10 jaar geleden. Heerlijke groove en zo heet die alleen maar groter lijkt te worden. Want al meer dan 2 miljard streams op Spotify voor die hele grote hit. Ik speel hem na Shania Twain.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuffen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
4: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
3: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
5: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
6: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Ja, nog 1 meter.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
9: Leden bij Leemans.
10: Maar Suzy, parket, dan moet de zagen met een cirkelzaag.
11: Maar jij toch een goeie zaag?
10: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
11: En met jagen zaag, grok ik niet vooruit.
10: Maar Suzy toch?
12: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
9: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
12: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

Voel je het komen? De drive van deze maandag voormiddag. Heerlijke single toch? En die stem die lijkt daar zo heel erg op Michael Jackson. The Weeknd, Daft Punk. De hits die je de afgelopen weken hoorde in de 80s en 90s, top 2000. Ze blijven ook nu passeren. Scorpions komen eraan met Wind of Change. Eerst Wham, een afscheid. Maar wel met de armen in de lucht. The Edge of Heaven.

0: Een van de 2000 hits uit onze 80s en 90s top 2000 van de afgelopen weken. Die trouwens helemaal op onze website staat. Nostalgie.be. En je weet het, we zijn hier grote hondenvrienden. Veronique heeft er 3. Waaronder Cookie, Sander 1. En bij mij gaat het volgens mij ook niet lang meer duren. Ja, voilà, kijk. Begint er hier al eentje te blaffen. Vrijdag organiseren we onze allereerste kwispeldag. Mag jouw hond mee naar kantoor? Schrijf je dan in met je bedrijf, want misschien staat onze reporter vrijdag bij jullie op de werkvloer met heel veel lekkers van Huppel. Maar hoe maak je zo'n dag ook leuk voor je hond? Want dat is ook belangrijk. Ik vraag het aan diersnaars Joshua Dutré, na Daryl Hall en John Oates en ook Abba.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond Belgische kost.
6: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
8: Hits at Work, Alexandra Potvin.

0: Daryl Hall en John Oates. En zo meteen Madonna die een comeback heeft gemaakt om u tegen te zeggen op de Video Music Awards van MTV. Ze ging daar met 7 beeldjes lopen. Zo meteen Frozen, maar eerst...
1: De Nostalgie Quispeldag.
0: Nu vrijdag organiseren we inderdaad die eerste Quispeldag. Het idee: neem je hond eens mee naar het werk en maak er een office dog van. Dat klinkt allemaal gezellig. Maar er zijn natuurlijk wel dingen waar we op moeten letten. Ik heb dierenarts Joshua Dutré aan de telefoon, want hij verdiept zich al lang in hondengedrag en angst. Dag Joshua, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Sandra.
0: Waarom is een hond op kantoor een goed idee?
2: Wel, voor de mensen al sinds is dat natuurlijk heel leuk. Ze weten uit veel studies dat de mensen dat vaak... Ze hebben minder stress, ze voelen zich meer betrokken bij hun werk. Ze hebben vaak meer werkgenot als er een hond aanwezig is. Dus het heeft wel veel positieve effecten op de werknemers.
0: Ja, het heeft inderdaad meer dan één positief effect. Dus wij kunnen er in ieder geval al blij van worden. Maar hoe merk je of de hond het zelf ook leuk vindt?
2: Dat is inderdaad een ietsje moeilijkere zone. En daar zijn ze heel veel studies naar aan het doen. Maar dat hangt echt af van hond tot hond. En om echt te weten of dat uw hond het leuk is, moet je eigenlijk gaan verdiepen in de lichaamstaal en het herkennen van stresssignalen om te kijken, vindt hij het echt leuk om onder de mensen te zijn? Of zorgt hem dan meer stress als iets anders? Want dat kan.
0: En wat zouden die signalen dan zoal kunnen zijn?
2: Wel, daar is een hele lijst van. Ik heb die ook net op mijn stories gezet, dat mensen een keer kunnen kijken.
0: Ah, ja.
2: Maar het belangrijkste is, dat begint met heel kleine dingen. Zo een keer langs je lippen likken, wegkijken, dat je wat meer oogwit ziet en dergelijke. Maar ja, dat evolueert naar zich heel stijf opspannen, pootjes opheffen, zich meer naar achter toe draaien, na een tijd proberen weglopen. Uh-huh. Maar als ze niet kunnen weglopen en ze zitten vast, ja, dan gaan ze natuurlijk grommen, happen en bijten. Maar daar willen we natuurlijk nooit naartoe gaan.
0: Nee, daar willen we niet naartoe. Het is ook al de bedoeling dat het sowieso een sociaal dier is. Hè. Als je je hond meeneemt, dan weet je dat toch wel, denk ik, of die sociaal is of niet zo sociaal. Dus het moet plezant zijn voor de hond. Maar speelt het ras ook een rol?
2: Oh, ik denk minder dan de mensen denken. Ik ga niet zeggen dat dat geen effect heeft, maar de meeste mensen denken, oh, een golden retriever is zo en een chihuahua is zo. Terwijl eigenlijk zit er daar ook gigantisch veel individuele variatie op. Dat zijn ook gewoon elke hond een individu.
0: Ah, ja. Net karakters, hè? Ja.
2: Voilà, dus je moet vooral kijken naar het karakter van hun hond in het algemeen en ook kijken hoe dat die reageert op de omgeving en de mensen.
0: Stel, ik neem vrijdag mijn hond mee, hè? Hier op de vloer bij Nostalgie. Waar zet ik dan zijn mand of zijn bench neer?
2: Oh, liefst op een zo rustig mogelijke plaats, hè, waar dat hij niet te veel prikkels krijgt, zowel zicht als geluid. Niet waar er constant mensen zitten passeren en die hond gaan ambeteren. De bedoeling is wel dat die mand of die bench of wat het ook is, een rustplek wordt en een echte rustplek.
0: Ja, en laat hem ook af en toe met rust, want ik weet dat dat heel moeilijk is, zeker als het een super klein schattig hondje is, om er constant op te vliegen en dat hondje te gaan aaien. Maar af en toe een beetje rust gunnen is toch ook wel belangrijk, denk ik, hè?
2: Ja. Ik denk dat dat zelfs het allerbelangrijkste is naast de selectie van de juiste hond. Die moet kunnen de keuze maken om zich te onttrekken aan de interactie. Als zo'n hond constant door alle collega's bepoteld wordt, ja, dan is dat niet. Dus de mand of de bench is de afspraak. Als hem daar gaat zitten, blijf eraf. En
0: ja,
2: laat je hem tot rust.
0: Dat is een duidelijk signaal, denk ik. Dus we hebben al 2 gouden regels. Een veilige plek waar we moeten voor zorgen. Je hond ook een beetje kunnen lezen eigenlijk. En dat ook duidelijk maken misschien aan de andere mensen. Zijn er nog dingen die we moeten afspreken voor Quispeldag, Joshua?
2: Ik denk dat dat de allerbelangrijkste zijn. Maar nog een aantal dingen is, ja, dat iedereen effectief een keer wat lichaamstaal leert lezen. En ook niet te veel snacks, want mensen hebben ook de neiging om zoveel mogelijk snoepjes en god heeft wel mee te pakken en te geven, maar obesitas is wel een zeer groot probleem bij onze huisdieren, dus niet te veel snacks.
0: Nee, in ieder geval, dat is alles met maten, hè? Zoals voor ons ook, denk
2: voilà.
0: Ik. Oké, perfect. Joshua, dan zijn we er ongeveer klaar voor de eerste Quispeldag hier bij Nostalgie. Ja, het is ook echt de bedoeling dat niet alleen de collega's gaan genieten, maar de hond ook rustig en ontspannen mee naar huis gaat, denk ik. En ik geef nog eens even jouw Instagram-account, want daar staan ook nog heel veel tips op, hè?
2: Yes, dat is gewoon Dierendokter Joshua.
0: Dierendokter Joshua op Instagram heeft net op zijn stories alle tips gezet. Dankjewel, Joshua, en we gaan ervoor voor onze Quispeldag.
2: Ja, goed. Veel plezier alvast. Voor jullie en de hondjes.
0: Ja, dankjewel. En dit is dus Madonna. Frozen. Dag.

0: straks bij Nostalgie.
1: Niet de Backstreet Boys zoals Veronique in Düsseldorf naast eentje zat. Maar wel een andere boyband. Na het nieuws van 10 uur. 5 komt eraan.
2: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Code yellow!
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg, schat.
7: Ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry.

0: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
1: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
2: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
1: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
2: Kijk op gordijnland.be.
3: Lekker, echt lekker.
4: Nostalgie. Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, ja, het is duidelijk herfst, want het vaccinatieseizoen is begonnen.
5: Je kan je vanaf nu bij je huisarts of apotheker laten vaccineren tegen corona. Vanaf midden volgende maand tegen griep. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterkere griepvaccin kunnen krijgen. Vorig jaar bleek daar een tekort aan te zijn. Het versterkt griepvaccin werkt 20% efficiënter en beschermt ook beter. Je kan er wel wat meer bijwerkingen van ondervinden in de eerste dagen. Op de plaats van je prik kan de huid wat zwellen of roder worden. Of je arm kan wat stijver aanvoelen dan normaal. Vlaams minister-president Diependalen heeft de kern van zijn regering opnieuw bijeengeroepen. Samen met de topministers van de drie regeringspartijen hoopt hij de begrotingsonderhandeling over de streep te trekken. Die gesprekken verlopen toch veel moeizamer dan verwacht. Over minder dan 5 uur moet minister-president Diependalen naar het Vlaams parlement om zijn septemberverklaring uit te leggen. En in Thailand zijn bij overstroming al bijna 10 mensen verdronken door de aanhoudende regen. In Bangkok riep de regering zelfs de noodtoestand uit. Meer dan 500.000 Thaise gezinnen zitten door die overstromingen dik in de problemen. Scholen blijven dicht en de autoriteiten vragen aan de mensen om van thuis uit te werken. En dit komt net binnen. In Iedergem bij Denderleeuwen, Oost-Vlaanderen, vond de politie gisteravond de lichamen van een vrouw van 51 en haar dochter van 20. Agenten pakten de zoon van 17 van het gezin op en startten een onderzoek naar moord.
6: Nostalgie weer.
5: Afwisselend wolkenvelden en opklaringen. In het westen meer bewolking en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maxima tot 28 graden. Morgen en overmorgen schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden 24 tot 30 graden. En donderdag dan gaat het regenen of vallen er buien en tot 23 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work. Alexandra Potvin.

Vanessa Paradis. En net voor 10 uur belde ik met Joshua Dutré, de dierenarts, die ons tips gaf voor de eerste kwispeldag hier bij Nostalgie. Want we willen er vrijdag een office dog dag van maken. Amai, dat is moeilijk. En Cindy stuurt ook nog in de app. Mijn pup komt regelmatig mee werken. Het is een Frans bulldoggetje. Ze vindt dit zalig. Je kan je nog inschrijven, hè, in de app en ook op nostalgie.be. En wie weet komt Veronique de Kok dan wel langs bij jou in het bedrijf om veel knuffels te geven en ook met heel veel lekkers van Huppel voor jouw hond. Dus ik zou dat echt doen. Wordt zo tof met al die hondjes op het werk. Dit is Walk the Moon. Shut up and dance.

0: toch wel een van die bands uit België waar we trots op blijven. Heel ver geraakt ook buiten België. Vaya con Dios en Supertramp komt eraan. Na die hit van Aha, waarvan de videoclip spectaculair was in de 80s. Morten Harket, die een getekende wereld binnenstapt. Dat was lang voor AI. Voor die beelden zaten tekenaars 16 weken beeld voor beeld te maken. Ik speel hem.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
2: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
3: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

Supertramp. Zometeen Gabriella Chill Me. Sweet About Me. Maar eerst even terug naar die 90s. En je hebt het gehoord, in de 80s en 90s tot 2000 ook heel veel dance gemaakt in dat decennium. Dromerige dance, zoals deze van Robert Miles. Dit het eerst instrumentaal, maar met die stem van Maria Neel erbij. Kreeg het plots ook, ja, iets extra natuurlijk. Blijft een leuke single vinder. Ja, het is maandagmorgen voor mij ook, hè. It is one and one.

Als ze dat al zeggen bij een eerste date, niet aan beginnen dan denk ik. Gabriella, Chill Me bij Nostalgie. Het is september, het is herfst. En wat we tegenwoordig veel doen is op spinnen jagen. Als je ze durft vangen natuurlijk. Geesten heb ik nog niet gezien. Al denk ik soms dat mijn kat er wel ziet. Een beestje kan soms zo raar doen. Ray Parker Jr., Ghostbusters.

0: Ray Parker Jr. En twee weken lang zaten we heerlijk ondergedompeld in de 80s en 90s top 2000. En natuurlijk blijven we die hits ook verder spelen hier bij Nostalgie. Daarom is Generation 80s en 90s ook terug. Een 80s en 90s hit met hetzelfde thema. Je hoort er twee bij Marcia. Deze week is dat Kim, want Marcia heeft een weekje vakantie. En nu we net in een Indian summer beland zijn, worden het hits over seizoenen. En waarvoor je je paraplu zeker thuis mag laten. Na 10cc speel ik ze en Leijers Michiels en Soul Sister.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts
2: drie daarvan
1: zijn de drie van Nostalgie.
3: Wij zijn
4: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
0: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
12: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
13: Of zoals wespen van mijn terras.
11: Of zoals indringers uit je tuin.
13: Oh ja.
11: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
14: Stop, identificeer jezelf.
11: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
17: Stel, ik wil leren traden.
18: Ja?
17: Hoe begin ik daar dan aan?
18: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
17: En hoe leer ik het in de praktijk?
18: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
17: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
18: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
17: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
18: Kijk op belgiantradingacademy.be.
17: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
19: Ah, ik ben het beu!
18: Oei.
19: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
20: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
19: Ja, en hoe verder liever?
20: Ver genoeg, maar niet te ver.
19: Ah ja, voor de kinderen.
20: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
21: Bessimo!
22: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
23: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goed gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
24: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Walt. Hoe meer De Walt je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
25: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
26: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
27: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
28: De Brusse invasie.
29: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
27: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
29: Niklas, saai, joh.
27: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
29: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
1: Hits at Work. Alexandra Potvin.

0: Dreadlock Holiday van 10cc.
1: Generation 80s en 90s.
0: De 80s en 90s top 2000 is voorbij, maar die twee decennia blijven natuurlijk een hoofdrol spelen bij nostalgie. Ook in Hits at Work. Dus weer Generation 80s en 90s, twee decennia en twee hits met hetzelfde thema. En met de zomer die maar blijft duren, heb ik vandaag seizoenen. The Sun is Shining, dat ken je, dat nummer. Bob Marley die zong dat eigenlijk al begin jaren 70 en dan klonk het zo.
2: Sun is shining,
0: oh.
2: The weather is sweet, yeah.
0: Dat is echt heel chill, hè? Originele versie uit 1978 van Bob Marley en The Wailers. En in 1999 zette de Deense producer Funkstar Deluxe daar een beat onder. En werd het natuurlijk een mega danshit. Bij Bob Marley is die zon meer dan een weersvoorspelling. Het is eigenlijk zo'n beetje dat gevoel wanneer de wolken eindelijk verdwijnen na een moeilijke periode. En je weer zin krijgt om te dansen. Die hoor je zo meteen eerst de 80's. Met een weersvoorspelling die bijna een andere stem had. Want het nummer werd geschreven voor Donna Summer. Maar die bedankte en dus gingen de Weather Girls ermee aan de slag. Hun hit uit de 80's kreeg dan ook weer in tweede leven in 2001. Dankzij Jerry Halliwell in Bridget Jones' Diary. Maar nu dus het origineel, de paraplu's dicht. Alhoewel, misschien beter open in dit geval. Dat lijkt me veiliger, want dat kan een serieuze slag geven. It's Raining Men, the Weather Girls.
3: Girl. Uh-huh. And have we got news for you?
4: You better listen.

0: Tweet, het zal wel zijn. Toch al heel zacht buiten. Misschien nog een beetje bewolkt. Maar dat komt ook nog wel goed. Straks bij Kim dus ook nog twee hits. Die te maken hebben met het weer of seizoenen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dan ga ik ook nog eens even terug naar vanochtend. Want Veronique de Kok heeft weer iets meegemaakt. In Düsseldorf was het te doen. En deze komt er ook aan na het nieuws. De Jay Gaz Band.
2: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: natuurlijk. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schatje.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De vijf beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de midden. En nee.

0: en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
1: Hoogstraten, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
2: Het is ondertussen 1 voor 11. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. En de Vlaamse oppositiepartijen bekritiseren het begrotingsoverleg. Het komt daar helemaal nog niet goed, denk ik.
3: Het is natuurlijk te verwachten dat die kritiek daar komt. Anders voorzitter Frederik de Gucht die spreekt van slecht amateurtheater. Er zit geen toekomstvisie en samenhang binnen die Vlaamse regering. En dat is nefast voor mensen en bedrijven en ook het vertrouwen van de internationale markt daalt. De voorzitter dan van Vlaams Belang, Tom van Grieken, zegt dat minister-president Diependalen zijn team niet onder controle heeft en dat zijn regering nog niet eens het niveau haalt van een groepswerk in het middelbaar onderwijs bij de huidige begrotingsgesprekken. En de ruzie tussen Vlaams onderwijsminister Demir en haar mobiliteitscollega De Ridder over het leerlingenvervoer was typerend voor de slechte gang van zaken, al dus nog Vlaams Belang. En dit komt net binnen. Minister-president Diependalen werkt nu aan zijn finale tabel voor die Vlaamse begroting. Dat is vanmorgen toch te horen bij de vice-ministers-presidenten. En de tijd dringt, want om 2 uur wordt Diependalen verwacht in het Vlaams parlement voor zijn septemberverklaring. En in Idrichem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen vond de politie gisteravond de lichamen van een vrouw van 51 en haar dochter van 20. Agenten pakten de zoon van 17 op, de zoon van het gezin. En het Oost-Vlaams parket startte een moordonderzoek. En het parket heeft ook 2 mannen van 23 en 24 aangehouden voor de schietpartij in Aalst van zaterdagmorgen. Daarbij raakte een andere jongeman gewond. En de daders worden beschuldigd van poging tot moord.
1: Nostalgie weer.
3: Wolkenvelden en opklaringen deze namiddag. In het westen wat meer wolken en periode van regen of buien bij 19 tot 22 graden. Elders maximaal tot 27 graden. Morgen en overmorgen dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden bij 24 tot 30 graden. En donderdag gaat het regenen of vallen er buien en tot 23 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work, Alexandra Potvin.
2: Als je het vanochtend gemist hebt, naast wie zat Veronique de Kok in haar hotel in Düsseldorf aan het ontbijt? Ik laat het nog eens horen naar Phil Collins. We are music. En de fotoflitsen van de Jay Gales Band.

0: Berichtje in de app. Groetjes uit Shanghai. 10 dagen gewerkt, straks naar huis, stuurt Ilse. Het is daar al 5 uur in de namiddag. 5:10 op dit moment. Ja, en zo meteen het vliegtuig op, dus veilig weer thuis. Nostalgie. En dan hier verder luisteren, hè, Ilse. Hopelijk heb je trouwens een leuk weekend gehad allemaal. En heb je niet te veel last van maandag blues. Veronique, ons Veronique, die heeft in elk geval een leuk weekend gehad. Ze vertelde vanochtend dat ze naar Düsseldorf is geweest. En dat ze daar in een hotel wel iemand heel speciaal tegen het lijf lief.
1: Dus zondagochtend, ik ga naar het ontbijtbuffet in het hotel. En je ziet zo iedereen die richting uitkijken, zo mijn richting. Ik denk van, zijn dat nu Belgen? Allee, wie is dat nu? Maar allemaal vrouwen, mijn leeftijd. Bleek dat er zo één voor één iemand aan mijn tafel net naast mij ging voor handtekeningen.
2: En wie bleek dat nu uiteindelijk te zijn? Met wie heb je aan het ontbijt gezeten?
1: Ja, ik weet zijn naam zelfs niet, maar het is dus één van die mannen met zijn snorken en zijn hoed van de Backstreet Boys. Ik zat daar letterlijk, Sander, op 1,5 meter van, hè.
0: En ze had het compleet niet door. Dus 1,5 meter van de Backstreet Boys verwijderd. Het bleek trouwens om Alexander James McLean te gaan. Die zat dus gewoon in hetzelfde hotel als Veronique. Ja, wat is de kans van mij ook kunnen overkomen, hoor. Dat ik hem niet zou herkend hebben. Dat zorgde er wel voor dat Veronique zich toch eventjes een ster heeft gevoeld.
2: Je hebt dan ook nog een filmpje gestuurd van allemaal fans buiten aan het hotel.
1: Oh, dat vond ik fantastisch. Er stonden dus aan het hotel, als ik buiten ging, een massa hysterische vrouwen. Dus ik had zo een petje op en een leren jekkertje. Ik denk, oh, filmt dat nu als ik buiten stap? Ik vond dat hilarisch. Dus ik stap zo met mijn petje naar beneden, buiten. En iedereen...
2: Helemaal zot. Je dacht, het zijn allemaal fans van Nostalgie die hier staan.
1: Dat was gewoon fantastisch.
0: Ons Veronique wou eventjes een Céline Dionke doen, denk ik. Maar ik kan mij het gevoel wel voorstellen. En dit zijn de Whistars.

0: wegvaren de wereld rond. Ja, het is voor veel mensen een droom die ze dan ook verwezenlijken. Het lijkt me ook wel heel tof om te beleven, als je er de tijd voor hebt. Het geld ook misschien, en als je niet zeeziek wordt. Orinoco Flow hoor je nog eens van Enya bij Nostalgie. Op weg naar de maandagmiddag al, de lunchtijd. En dan komt Kim eraan met ook evenveel goede muziek. Clean Bandits en Jess Glynn, ken je die nog? Uit 2014 komt eraan. Na de Rembrandt stond ook hoog genoteerd in de 80s en 90s top 2000.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.

Maandag of niet, het is een gevoel dat mij elke dag overvalt. Ik zou nergens anders willen zijn dan hier tussen 9 en 12 samen met jou. En de allerbeste muziek natuurlijk op Nostalgie. Ik wil het straks ook nog eens hebben over die drie van Nostalgie die er vanaf volgende week aankomen en waarmee je veel geld kan winnen. Dit is Vogelshockey.

0: Op 1595 stond ze in de 80s en 90s top 2000. Heel die lijst kan je trouwens herbeluisteren, als je dat zou willen, via Spotify. Ja, je wil er naartoe, naar die 80s en 90s party. Als je er vorig jaar bij was, dan weet je dat. En ook niet te lang wachten om tickets te bestellen.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
2: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Liefst jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond Belgische kost.
12: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
14: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
15: Hey, ik ben Piet.
16: En ik ben Ruben.
15: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij
16: Gordijnland. De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
15: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
17: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
15: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
17: Kijk op gordijnland.be.
13: Hits at Work, Alexandra Potvin.

of Love en The Power of Music, zeker zo belangrijk. Huey Lewis en de nieuws. Het wordt hier zo spannend vanaf volgende maandag. Kijk, ik ga het vertellen. Ik krijg het al direct warmer. En het zijn niet alleen de hormonen. Drie woorden, maar wie zegt ze? Vanaf volgende week maandag, 5 oktober zijn we dan, iets over 7 of denk rond 7:30, hoor je die drie bekende Vlamingen samen zeggen: wij zijn nostalgie. En achter elk woord zit er een andere stem. Elk uur maak je dus kans om te raden. En als je drie namen juist hebt, de drie namen, dan ben je gewoon 5000 euro rijker. Echt waar. En die drie van nostalgie die passeren hier soms al eens in een of ander spotje, dus je kan al luisteren. Vanaf volgende week begint het mysterie echt. Ik ben daar heel slecht in stemmen herkennen, maar ook zo benieuwd om te ontdekken samen met jou wie erachter zit. Vanaf volgende maandag, de drie van nostalgie. En dit is Rosella.

0: muzikaal.
1: Sluit die playlist van Kim Muilaert zo meteen perfect aan bij nostalgie, maar ook als het over haar outfit gaat. Het is hier duidelijk streepjes hemdendag vandaag bij nostalgie. Check it out. We hebben een fotootje gemaakt. En je kan het zien op onze Instagram. Allee, ik bedoel op die van mij, Alexandra Potvin, en die van Kim Muilaert. Ja, zo zijn dat, hè. Zo zijn wij verbonden met elkaar ondertussen. Ik heb er nog één en dat is ABC met Poison Arrow.

0: straks, straks bij Nostalgie.
1: Een heel erg goedemiddag. De drie broers Hansen houden je met plezier gezelschap straks tijdens de lunch. Na het nieuws van 12. Mbap.
2: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. 2 voor 12, goedemiddag. Nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, jij begint met de Vlaamse begrotingsgesprekken natuurlijk.
8: Ja, minister-president Matthias Diependalen bespreekt op dit moment zijn finale begrotingstabel met zijn Vlaamse ministers en de 3 partijvoorzitters van de meerderheid. Afgelopen nacht kwamen er plotseling ook nieuwe voorstellen van bijvoorbeeld Vooruit. Die zou een hogere energieheffing voor bedrijven op de begrotingstafel hebben gelegd. Wat andere coalitiepartners N-VA en CD&V uiteraard niet konden smaken. De Vlaamse regering zou wel een akkoord hebben over duurdere dienstenchecks van €12 in plaats van 10 nu. En ook de waterfactuur voor gezinnen en bedrijven zou niet verhogen. In de wandelgangen reageren alle partijen binnen de Vlaamse regering wel optimistisch over een snelle afloop van die begrotingsgesprekken. Ook bij de belangrijkste knelpunten, zoals het uitbreidingsbeleid rond welzijn, maakten de coalitiepartners vooruitgang. In het Vlaams parlement maken ze alles klaar voor die septemberverklaring van Diependalen om 2 uur vanmiddag. De helft van de zelfstandigen

0: In plaats van je prik kan de huid wat zwellen en roder worden of je arm wat stijver aanvoelen dan normaal.
1: Nostalgie weer.
0: Vooral aan zee en in het westen deze namiddag regenachtig met buien bij zo'n 19 tot 22 graden. Op de andere plaatsen wisselen wolkenvelden af met opklaringen bij 23 tot 27 graden. Morgen en overmorgen de beste dagen van de week. Veel zon en 24 tot plaatselijk 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op onweer en frissere maxima rond 23 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Zijn jij nu 30 graden?
0: Ja, ja.
3: Ja.
2: De zomer is nog niet weg, ze mannetje.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at Work.
4: Met Kim Mellen.

Dusty Springfield in private. Goedemiddag daar. Hopelijk loopt je werkdag even vlot als bij de Vlaamse regering. Ze zijn dus dicht bij een begroting blijkbaar. Maar hopelijk heb je wel minder of toch minder moeilijke meetings dan de regering. Wat voor middag je ook voor de boeg hebt, ik hou jou hier gezelschap met de beste hits. Amy Grant komt eraan na Lucas Graham. What?

0: De laatste week van september al. Dit is zo elk jaar de periode van de modeweken in Milaan, in Parijs. Met veel kleur en extravagante outfits op de catwalks. Over 3 minuten ongeveer huppelt er een vrouw met fashion voorbij op je radio. Ze zit in een song met een raspberry beret op haar hoofd. Zo'n Frans hoedje, zo'n pannenkoek precies. Scheef op het hoofd met een tjoepje erbovenop. En dat in het knalroos van een framboos. Je hoort ze in de song van Prince zometeen.
1: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Ben je op zoek naar je eerste job?
12: Zo klaar voor.
11: Of is het tijd voor een carrière-switch?
12: Ja, zo klaar voor.
11: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
12: Zo klaar voor.
11: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
13: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weeren.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
14: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh. Niklas, saaio.
15: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
16: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schellen op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.

Met die razendsnelle vingers van Mark Knopfler op de gitaar. Zelfs op de luchtgitaar is dat onmogelijk bijna om die solo's mee te spelen. Te snel gewoon. Sultans of Swing. Goedemiddag, het is bijna 1:30. We cruisen samen door de maandag. Een eerste werkdag van de week kan zo wat extra pijn doen na zo'n mooi weekend. Want wat was dat zeg? De zon was echt wel in vorm. Hopelijk was jij zelf ook in vorm. Heb je fijne dingen gedaan afgelopen weekend. Ik ben op een romantisch weekend geweest met twee single vriendinnen. Ik ben getrouwd met een man, maar ook met je vriendinnen. Kan je romantisch kava drinken en gaan wandelen en gewoon plezier maken. Dat was het hele idee toch? En onderweg in de auto hadden we een playlist uit de 90s. Allemaal songs die je hier ook op Nostalgie hoort, voorbije weken nog in onze lijst. En het grootste succes was toch wel I Will Always Love You. Het kattengejank van ons drie samen, die hoge noten die we proberen te halen, dat wil je waarschijnlijk niet horen. Maar we deden ook de Whitney Challenge, dat is zo van een tijd geleden. Je moet proberen om op het juiste moment te kloppen over met de drum. En dan heb ik het over dit stukje in de song. But above all this, I wish you love. En nu gaat die drum ergens weer invallen en het is de bedoeling dat je mee kan kloppen op het juiste... Daar dus. Ik was weer te laat. We zaten er gisteren ook alle drie naast, dus ik geloof in jou vandaag. Probeer het vandaag wel goed te doen.

0: 2 Belgen, lieve vrienden van de muziek. Hier komt echt net topconcertnieuws binnen. De man die al 60 jaar op het podium staat met zijn wilde haren. Rod Stewart komt volgend jaar naar België. Zijn laatste tournee, de Final Encore Tour. Dus de laatste kans om hem live te zien. Dat moeten we straks vieren hè, hier op de radio met muziek van hem. Dus denk maar eens na wat jouw favoriete song ooit is van Rod Stewart. Laat het me weten in de Nostalgie-app. En de titel die het vaakst binnenkomt, die ga ik straks spelen om dit concertnieuws te vieren. Straks na Maroon 5 en ook Cher komt eraan.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
10: Hé, hey, we gaan bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afvalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u houdt de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
12: Watermout, hop en his. Het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
15: 30 ideeën voor pastaschotels
14: in Libelle Lekker naar
15: de 5 beste beleggingen van het moment
14: in Trends of naar
15: Belgische politiek achter de schermen
14: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
16: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
17: Hits at work.

denk dat Rod Stewart ook wel wat vrouwen gekust heeft in zijn leven. Nostalgie. Het is nog maar maandag, de week is maar net begonnen en het regent hier al concertnieuws. Werchter Boutique heeft een eerste naam aangekondigd voor volgend jaar. Ray, dat is een ongelooflijke soulzangeres. Wil ik zeker bij zijn volgend jaar. En net ook binnengekomen, Rod Stewart komt 29 mei volgend jaar naar de AFAS Dome in Antwerpen. Het heet The Final Encore Tour. Duidelijke titel, dit is de laatste keer dat je hem kan zien shinen in België op een podium. Hij is ook 81, dan zal hij 82 zijn al. Hij verdient het wel om met pensioen te gaan nadien, lijkt me. Speelt al 60 jaar muziek, eerst bij bands zoals The Faces en nadien solo. En Sir Stewart is een van de best verkopende artiesten uit de muziekgeschiedenis. In elk decennium heeft hij wel een hit. Wie kan hem dat nadoen? Dat is toch zo, hè? Dus als je erbij wil zijn, nog één keer die kans om dat icoon op een podium te zien in België. Vanaf vrijdagochtend 10 uur kan je tickets kopen. En jij mocht kiezen met welke song we dat concertnieuws vandaag vieren bij Nostalgie. Nancy uit Antwerpen heeft Rod al 7 keer live gezien, zegt ze in de Nostalgie-app. Zij stelde The First Cut is the Deepest voor. Lilia uit Welle dacht aan Can't Stop Me Now. Sailing komt hier ook een paar keer binnen. Maar je hebt duidelijk vooral goesting in de powerkant van Rod. Hij heeft die balladekant, maar dit kwam het vaakst binnen. The power van Tonight I'm Yours.

0: straks bij Nostalgie. If you be my bodyguard,
1: I can be your long-lost. You Can Call Me Al haalt je uit de middagdip straks. I can call you daddy. Die blazers, die peppen toch beter op dan drie koffies na elkaar ad funem drinken. Paul Simon na het nieuws van 1 uur.
2: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
3: Wat is dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1...
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
7: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
6: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
7: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Mallen. Of kijk op kreine.be/renovatie.
9: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
10: Ja, nog 1 meter.
11: Oh. Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
12: Leden bij Leemans.
13: Maar Suzy, parket, dat moet je zagen met een cirkelzaag.
14: Maar jij hebt toch een goede zaag?
13: Met die zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
14: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
13: Maar Suzy toch?
15: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
12: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
16: Lekker, echt lekker.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 1, het nieuws met Vroukje Kallion. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering liggen opnieuw stil.
17: Ja, de ministers bespraken nogthans het finaal offer van minister-president Matthias Diependalen. Maar een vooruitkabinetchef werd onwel. De ambulance moest ter plaatse komen. Wanneer de ministers verder onderhandelen is onduidelijk. Maar de tijd dringt wel, want normaal moet minister-president Diependalen over een uurtje al zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Het is nog niet duidelijk of dat nog kan doorgaan, maar het lijkt er wel op dat ze die deadline dus niet halen. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke heeft de wetsdokter gesproken. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Volgens de wetsdokter hebben de meisjes zeker 3 minuten gevochten voor hun leven en raakten ze pas na 5 minuten volledig bewusteloos. Het proces duurt normaal tot eind deze week. Van Haverbeke riskeert levenslang. En 3 internationale organisaties dienen een klacht in tegen ons land voor digitale uitsluiting. Je kan bijna niet meer zonder je smartphone, want steeds meer diensten gebeuren digitaal. Denk bijvoorbeeld aan een afspraak maken bij de bank of de dokter, een treinticket kopen of een drankje bestellen via een QR-code. Maar kwetsbare mensen, zoals ouderen, zijn sterk benadeeld. De organisaties eisen dat iedereen toegang heeft tot informatie en diensten en vragen meer niet-digitale opties.
18: Het weer met Erwin Vrouw.

Mr. Vain, je moet het je voorstellen. Het lijkt me onmogelijk in een band moeten spelen met je ex-lief. Bij Fleetwood Mac was dat 2 keer het geval. Je had Lindsey Buckingham, die had elkaar ging met Stevie Nicks. En Christine en John McVie waren ook eerst een koppel en nadien niet meer. Het leverde wel goede muziek op. Dit was geïnspireerd op een split ook.

0: kwart over één. Goedemiddag. Fijn dat je vandaag ook weer in onze gezellige club van nostalgie zit. Ik ben nog zo hard aan het nagenieten van die 80s en 90s top 2000 de voorbije twee weken. Jij waarschijnlijk ook, wat nog eens bedankt voor jouw stem. Ook om mee te luisteren, mee te zingen, mee van jou te laten horen in de Nostalgie-app. Het zwierde ons muzikaal echt zo van girlsbands naar R&B-ballades, naar synthesizers van de 80s, naar dikke 90s beats dan weer. En het is eentje in die laatste categorie die je straks nog eens hoort. Jouw nummer 20 uit de 80s en 90s top 2000. Freed from Desire komt eraan.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Dus zondagochtend, ik ga aan het ontbijtbuffet in het hotel. Bleek dat er zo één voor één iemand aan mijn tafel net naast mij ging voor handtekeningen.
3: En wie bleek dat nu uiteindelijk te zijn? Met wie heb je aan het ontbijt gezeten?
2: Het was dus Alexander McLean van de Backstreet Boys. Ik zat daar letterlijk, Sander, op anderhalve meter van. Hè.
1: Luister ook morgen naar...
4: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf 6 uur bij
4: Nostalgie.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Hier weten ze wat jij het liefste net. En dat hondje Charlotte net.
8: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Hey, ik ben Piet.
10: En ik ben Ruben.
9: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
11: Gordijnland.
10: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
9: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
12: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
9: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
12: Kijk op gordijnland.be.

Ik vind het hier bijna even spannend als een sportwedstrijd volgen. Over een half uur ongeveer zou de Vlaamse regering normaal die septemberverklaring geven met een akkoord over de begroting, wat er met jou en mijn centen gaat gebeuren. Maar alles ligt stil, omdat een kabinetchef en ook Hilde Krevits nu onwel zijn geworden. Dat toont toch vooral voor een uitputtingsslag dat daar is, met dag en nacht vergaderen, onderhandelen. Iedereen weet dat je pauze moet nemen. Nu een korte pauze samen met The Coming Arts.

0: voel de liefde tot hier.
1: I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby.
0: Want Hans uit Ieper stuurt in de nostalgie-app. Onze opening is anders 25 jaar geleden. En ik zie mevrouwtje nog altijd geiren. Maar schoon.
2: Generation 80s en 90s.
0: Je hoort bij Nostalgie elke dag alleen maar de beste muziek om jou door de werkdag te sleuren. Elke dag ook twee hits in eenzelfde thema. Eentje uit de 80s en eentje uit de 90s, de twee schoonste decennia. Deze voormiddag trakteerde Alexandra Potvin jou al op Four Seasons in One Day. Een beetje een dag als vandaag eigenlijk, als ik naar buiten kijk. En Sun is Shining, de remix met Bob Marley in. Straks krijg je er nog twee op de radio in het thema Seizoenen. En zo bestaat er veel muziek. Dus je kan misschien al eens raden in de Nostalgie-app welke twee je straks te horen krijgt. Na Simply Red en ook Sergio Mendes. Die voelt de 30 graden van morgen al.
2: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De Nostalgie 80s en 90s Party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De Nostalgie 80s en 90s Party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
3: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief gaat alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het gehoord hebt van een vakman.
10: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
2: We are music. Hits at work.

0: Morgen en overmorgen krijg je ook weer vol een bak zomer. Je hoort de ribbetjes gewoon al knisperen op de barbecue bij Maskenade.
1: Generation 80s en 90s.
0: En het was ook een prachtig nazomerweekend. Ik hoop dat jij vol een bak genoten hebt van het zonneke. Ik ben met twee vriendinnen gaan wandelen in Luxemburg met de voetjes in een koude rivier gaan staan. En het was warm, het was zomer gewoon. Maar het is officieel al herfst. Het voelt wel als zomer. Dus wij kunnen niet anders dan vandaag twee songs in het thema seizoenen te draaien op jouw radio. Want je hoort elke werkdag op Nostalgie bij Alexandra Potvin in de voormiddag en ook hier in de namiddag twee hits in eenzelfde thema. Eentje uit de 80s en eentje uit de 90s. Straks komt er een ode aan de zomer aan uit de 90s van de one and only Fresh Prince of Bel-Air. Een serie die 30 jaar oud is, pure nostalgie. Will Smith die bij zijn rijke onkel Philip gaat wonen in die chique villa in LA. En als je die begintune hoort, dan zit je helemaal weer voor je tv in de 90s.

ik herinner me nog vooral die Nevo Carlton, die nerd die zo wat gekke dansjes deed. Maar Will die bracht dus als Fresh Prince ook muziek uit en zijn ode aan zorgeloze zomers in Philadelphia. Die komt er zo aan cruisen in de auto met de vriend Jazzy Jeff. Is uit de 90s, maar eerst duiken we de 80s. Je herkent het al, het geluid van de regen dat tikt op je raam. In de vorm van een synthesizer. Het is een herkenbaar gevoel voor iedereen vandaag als die zon weer eventjes weg is en het terugregent. Zoals wel vaak gebeurt in België, kan je alleen maar melancholisch mijmeren van ha, daar is de regen weer. Here comes the rain again. Maar dan alleen hoe Annie Lennox dat kan doen met haar stem. Eurythmics.

0: De summertime is nog niet over. Je kan nog alles uit die nazomerdagen halen met terrasjes morgen en overmorgen. En Madonna die is ook nog volmak op terrasjes aan het feesten, volgens mij. Want ze won voorbije nacht 7 awards op de MTV Music Awards. Belangrijke muziekprijzen in Amerika. En vooral haar bedankingsspeeches waren nogal... Ja, speciaal toch wel. Toen ze de award voor artiest van het jaar kreeg, zei ze, ik wil eerst en vooral mijn vingers bedanken, want daar kan ik altijd op rekenen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Wat blijft Madonna? Ze doet al sinds de 80's gewoon haar goesting. Straks hoor je Papa Don't Preach uit 86.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
8: Stel, ik wil leren traden.
9: Ja?
8: Hoe begin ik daar dan aan?
9: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
8: En hoe leer ik het in de praktijk?
9: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
8: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
9: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
8: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
9: Kijk op belgiantradingacademy.be.
8: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
10: Hoogstraten.
11: Hoogstraten aardbeien.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 2, het nieuws met Fraukje Kaljon. We hadden het al verwacht, er komt geen septemberverklaring in het parlement.
12: Nee, of toch nu niet, want de septemberverklaring is uitgesteld. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen laten weten. Het was normaal de bedoeling dat Diependalen zijn begrotingsplannen rond deze tijd zou uitleggen in het Vlaams parlement. Maar zowel CD&V-minister Hilde Krevits als een vooruitkabinetchef zijn onwel geworden tijdens de bespreking van het finaal offer. Je hoort Matthias Diependalen.
13: Dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan. En dat is ook geen probleem. We gaan die mensen alle tijd geven om te herstellen en dan gaan we kijken wanneer we verder kunnen gaan. Wij zaten eigenlijk in het laatste nalezen van de tabellen. Dus nog een paar zaken goed zetten, dus eigenlijk op een zucht van een akkoord.
12: De ministers bekijken nu wanneer de gesprekken worden hervat. Diependalen gaat het Vlaams parlement vragen voor 1 of 2 dagen uitstel. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke heeft de wetsdokter gesproken. De aardappelboer uit Waardamme vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Volgens de wetsdokter hebben de meisjes zeker 3 minuten gevochten voor hun leven en raakten ze pas na 5 minuten volledig bewusteloos. Het proces duurt normaal tot eind deze week. Van Haverbeke riskeert levenslang. En in India en Nepal zijn meer dan 100 mensen gestorven bij overstromingen en aardverschuivingen, dat zeggen de hulpdiensten. Vorige week kampten de landen met 3 dagen lang zware regenval. Straten overstroomden en dorpen raakten afgesneden. Ook meer dan 1000 huizen raakten beschadigd. Een maand geleden werd Nepal ook al getroffen door een verwoestende overstroming. Daarbij stierven meer dan 1400 mensen en er zijn nog altijd meer dan 5000 mensen vermist.
1: Nostalgie weer.
12: Afwisselend opklaringen en wolken, vooral aan zee en in het westen kans op buien met maximaal tot 23 graden. Morgen en woensdag vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op een onweer. Een pak frisser dan tussen 18 en 23 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
14: Met Kim Muller.

0: vorige week vrijdag jouw nummer 2 in de 80s en 90s top 2000. One van U2. En we zwieren hier echt van de ene plezante vrijdag naar de andere bij Nostalgie.
1: De Nostalgie Quizspeldag.
0: Want komende vrijdag wordt een pluizige dag over heel Vlaanderen. De liefde voor diertjes is hier zeer groot bij ons in de Club van Nostalgie. We hebben thuis Loes de Poes. Veel collega's hebben hondjes. Je vaste ochtendvriend Sander, die heeft net nog maar een schattige puppy gekocht, Stella. Je kan daar foto's van zien op zijn Instagram. Echt zeer cute. En als die hier in de studio rondhuppelt, af en toe, dan word je vanzelf gewoon rustiger. Zo'n paar wrijfjes en je stress begint vanzelf te dalen. Daarom organiseren wij nu vrijdag dus Quizspeldag bij Nostalgie. Over heel Vlaanderen kan je meedoen. Het is een dag waarop jij je hond mee mag nemen naar het werk. En de bedoeling is dat we echt zoveel mogelijk bedrijven laten meedoen om hun deuren open te stellen voor een kantoorhond. Je kan je hond dan zelf ook voor één keer meenemen naar het werk. En vanzelf ga je dat zien dat het stressniveau gewoon daalt bij de collega's door een paar minuutjes te knuffelen of te spelen met de hond of de hondjes. Want wie weet hoeveel honden jouw collega's hebben. Dus als jouw bedrijf daarvoor open staat, schrijf je dan nu snel in via onze website nostalgie.be. En wie weet komt hondenreporter Veronique de Kok vrijdag dan langs bij jou op het werk met een cadeautje bovendien. Een hondenpakket van Huppel voor de hondjes van de collega's. Dus ga snel overleggen met je collega's en doe gewoon mee gezellig met Quizspeldag, nu vrijdag.

0: Amy uit Assenbroek is helemaal mee met onze liefde voor hondjes. Ze zegt in de Nostalgie-app: elke dag is kwispeldag bij de cosplay shop in Brugge. Lang leven de hondjes meenemen naar het werk met een foto bij, met een golden retriever en een zeer blij koppie op de foto. Allebei, zowel de hond als jij, Amy. Het is mooi om te zien. Vrijdag allemaal onze hond mee naar het werk. Ik vind het jammer dat onze kat niet graag aan de leiband is. Anders had ik haar ook meegenomen. Straks hoor je mijn favoriete song van Elton John ooit. Ik denk dat het van jou ook wel een favorietje is. 55 jaar oud, maar niet kapot te krijgen. Your song van Elton John komt er zo aan. Billy Ocean.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vanavond Belgische kost.
1: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
2: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei?
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: In Moskoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat zijn een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoskoop, man!
13: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
15: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
16: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
17: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
18: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

is ook een favorietje van mijn mama, dus ik hoop dat ze aan het luisteren is. Overstijgt gewoon generaties. Elton John, Your Song uit 71 al. Het is 2:30 bijna. Hoe lukt het daar nog op het werk? In Antwerpen is beginnen regenen. Dus een duidelijke muzikale boodschap voor de regen over heel Vlaanderen. Stop! Spice Girls en Nadine hoor je de bas. Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen zou vandaag ook met plezier zijn leren frak aandoen. Hans heeft de verkeerde keuzes gemaakt vanmorgen, vestimentair. Ze stuurt, het is eventjes droog, maar het is al goed nat geweest. Ik heb mijn zoon zonder jas naar school gestuurd en ik schaam me wat. Blijkbaar hebben jullie weerbericht vanmorgen niet goed gehoord. Hans, dat overkomt de beste. Ik heb ook de verkeerde keuze gemaakt. Ik heb maar één laagje aan vandaag. En nu in de studio is het te warm, maar straks buiten is het weer te koud. Niet slim, hè? Altijd in laagjes werken. Dus verkeerde keuze qua kleren, maar juiste keuze qua radiozender. En dat is het belangrijkste. Want straks ben je in het gezelschap van Dan Hartman. Eerst I Wanna Be The Only One.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Harta, harta, voeta.
10: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
11: Ai, poesje.
10: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
11: Ah, poesje.
10: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
11: Een stoute kaart.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
9: Horta, Horta.
10: Compleet zot van tuin en dier.
12: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, graag iets Japandi.
14: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
13: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
12: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Oh, yellow!
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Oei.
20: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
19: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
20: Ja, en hoe ver door liever?
19: Ver genoeg, maar niet te ver.
20: Ah ja, voor de kinderen.
19: Weet je wat? Jij

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is bijna voorbij. Hoe is alles daar al verlopen voor jou? Heb je terug zowat een ritme gevonden? Het is een mogelijkheid dat jij alweer nood hebt aan vakantie na die maand school. We zijn er dan voor jou met nostalgie. Want Sean Dont en Lenke van Olmen die trakteren deze week in Sean's Muziekcafé op een reisje naar de Italiaanse Alpen. Het is echt midden in de bergen dat je zit, volledig zen in een chic hotel. Om jou een beeld te vormen bij de omgeving, als je nu naar Blind Getrouwd kijkt, dat nieuwe seizoen. De koppels zijn dit seizoen op reis geweest naar diezelfde Alpen. Dus je zit echt zo tussen de frisse berglucht in Italië, Zuid-Tirol, dat is de omgeving. En je bent aan nekpijn van de hele tijd naar boven te kijken naar die prachtige bergen. Op onze kosten. Je vliegt ook rechtstreeks met Sky Alps vanuit Antwerpen, dus niks zo gemakkelijk. Wat moet je doen om dat te winnen? Straks na 3 uur gewoon heel goed luisteren naar Sean en Lenke. En jouw kennis van de nostalgie-hits, die komt ook goed van pas. Dus het hoeft geen probleem te zijn als je elke dag al luistert naar alle goede muziek hier. Dus veel

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ja, zelfs al regent het en is het alweer maandag. En het wordt ook steeds sneller donker buiten enzovoorts. Een wijs man zong ooit You Gotta Have Faith.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Joehoe.
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig. Merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op TJBank.be.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De 5 beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
10: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
11: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 3 het nieuws met vrouwtje Kaljon. De septemberverklaring in het Vlaams parlement is uitgesteld.
13: Ja, en ook de begrotingsgesprekken liggen stil. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Het was normaal de bedoeling dat Diependalen zijn begrotingsplannen een uurtje geleden zou uitleggen in het Vlaams parlement. Maar zowel CD&V-minister Hilde Krevits als een vooruit kabinetchef zijn onwel geworden tijdens de bespreking van het finaal offer. Je hoort Matthias Diependalen.
14: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan. Wij zaten eigenlijk in het laatste nalezen van de tabellen. Dus nog een paar zaken goed zetten. Dus eigenlijk op een zucht van een akkoord.
13: De ministers bekijken nu wanneer de gesprekken worden hervat. De oppositiepartijen reageren intussen wel snoeihard op het uitstel. Frederik de Geugt, partijvoorzitter van Anders, legt de verantwoordelijkheid volledig bij Vlaams minister-president Diependalen. Hij vindt dat de regering deze situatie zelf heeft gecreëerd. Ze hebben weken en maanden niets gedaan om dan de laatste 2 dagen alles te willen oplossen. Een schande, zegt hij. En Vlaams belangvoorzitter Tom van Grieken zegt dan weer dat Diependalen zijn team niet onder controle heeft. De Verenigde Staten en China verlagen hun importheffingen op elkaars goederen. Die aankondiging volgt na de topontmoeting van president Trump en Xi Jinping vorige week. De VS en China zaten een tijdje in een stevige handelsruzie, maar beide leiders willen hun samenwerking verbeteren. In totaal verlagen ze de invoerheffingen op zo'n $30 miljard.
0: Nostalgie weer.
13: Afwisselend opklaringen en wolken, vooral aan zee en in het westen kans op buien met maxima tot 23 graden. Morgen en woensdag vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Donderdag regen of buien met kans op een onweer en een pak frisser ook tussen 18 en 23 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Proms Muziekcafé.
15: Met Sean en Lenke.
1: Ah, goedemiddag. Het café kan weer open, want de top 2000 zit erop. We kennen de nummer 1 en nu ben jij weer onze nummer 1 cafégast. Dus zet u op uw barkruk, dan maken we er samen een plezierige namiddag van.

0: Frans Muziekcafé.
1: Ook wel een klein beetje een song, een biertje dat bij vandaag ook past. Want het is, beste cafévrienden, 28 september, dat wist je allemaal, wist je dat dat Drink Beer Day is. Dus zo'n coronake kan er bijvoorbeeld
2: wel
1: bij.
2: Ja, waar is hem eigenlijk?
1: Maar, ik weet, ik zit hier met een of andere alledaagse bruiswater. Maar goed, wij moeten nog werken natuurlijk, jou voorzien van heel veel fijne plaatjes. Het is ook Good Neighbor Day, dag om extra enthousiast misschien eens naar je buren te zwaaien. En dan meteen nog samen een pintje te drinken, de twee feestdagen combineren.
2: Ideaal.
1: Halleluja.
2: Maar misschien zit je nu vandaag, ja, deze maandag wel met het gevoel dat een klein beetje afkicken is van de 80s en 90s, top 2000, dat snappen wij helemaal. Maar hier in het Muziekcafé serveren wij je altijd het allerbeste uit de 80s en 90s en meer, zodat die laatste uren van uw werkdag net iets plezanter en vooral sneller gaan.
1: En zo meteen mag jij de plaat kiezen. Zo gaat dat in de Café Clash, want die is terug. We gaan battelen met unieke stemmen deze week. Dat is het thema. Vandaag met twee vrouwen, ja, die echt de allerhoogste noten aankunnen. Na Peter Schilling en Jonas Brothers, Only You.

0: WeeKlash.
1: Jawel, we gaan terug clashen deze week. En we doen dat altijd met een weekthema. We starten deze week met stemmen. Al een beetje in de sfeer van de drie van nostalgie. Want volgende week beginnen we eraan. Hè. Volgende week maandag kan je beginnen raden welke bekende Vlamingen er achter de drie stemmen zitten. En het zou je zomaar eens €5000 kunnen opleveren.
2: Daar zou ik wel eens voor komen raden. Meeraden eigenlijk. Maar goed, je bent aan het uitstellen, Lenke. Eerst gaan we clashen. Schrik om te verliezen, dat is het waarschijnlijk. Hè. Over wat andere dingen beginnen.
1: Nee,
2: vandaag stemmen dus met het hoogste stembereik en de hoogste noten zoals deze man. Mariah Carey, jawel. En ik kan het weten, ik ken haar stem uit de duizenden, want mijn zus die draaide dat vroeger grijs op haar tienerkamer. Ik vond dat toen verschrikkelijk, maar ondertussen vind ik het wel leuk eigenlijk natuurlijk. Ze kreeg het met de paplepel mee als dochter van een operazangeres en stemcoach, ons Mariah Carey. Het hoeft dus niet te verbazen dat ze een vocale virtuoos is geworden met 5 octaven die ze aan kan. Ze heeft een indrukwekkend fluitregister ook en ze is ook specialist in riffing. Dat is zo verschillende tonen halen of aanraken in 1 lettergreep. En daarom verdient ze vandaag jouw stem in Team Sean. Voilà.
1: Ja, het is al goed. Of sluit je aan bij Team Lenke voor dit icoon. De vrouw met de stem die de jaren 80 definieerde en die de 80's terug hip heeft gemaakt bij de jeugd, dankzij Stranger Things, heeft ook een indrukwekkend bereik van bijna 4 octaven. Een sopraan die, ik weet het, voor sommigen misschien kan klinken als een heks, maar ongetwijfeld wel de meest unieke stem in de hele popgeschiedenis. En daarom verdient ze de overwinning in deze clash. Stem Kate Bush, alsjeblieft.
2: Het is dus aan jou. Je gaat voor Mariah Carey of voor een heks.
0: Ja. Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. Nostalgie. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
4: Leden bij Leemans.
5: Maar Suzy, parket, dat moet de zagen met een cirkelzaag.
6: Maar jij hebt toch een goeie zaag?
5: Met die oude zaag, daar grok ik niet mee vooruit, hè?
6: En met jouw zaag, grok ik niet vooruit.
5: Maar Suzy toch?
7: Bij Leemans Kredieten timmeren we aan een goed tarief voor je renovatielening. Zagen jullie dat ook al? Op leemanskredieten.be.
4: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
0: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Live luisteren naar Nostalgie? Dat kan ook via DHB Plus of in onze app.
0: Van 3 tot 6, Chance Muziek Café.

0: Barcelona, dames en heren.
1: De Café Clash.
0: En dan nu de Café Clash. Inderdaad, nieuwe week, nieuwe clash. Het is dus nog 0-0 voor Team Sean, zowel als voor Team Lenke. Maar dat gaat nu keihard veranderen. We battelen deze week, heel deze week, met speciale stemmen. Dat is het thema. Met vandaag een battle tussen twee vrouwen, twee zangeressen met een belachelijk indrukwekkend stembereik. Je kon dus eigenlijk niet fout kiezen. Maar toch, we gaan even de stemmen tellen. Mariah Carey of Kate Bush. Mireille die liet weten Team Sean. Melinda riep ook Team Sean. Nancy zegt, ja, Sean natuurlijk, ons Mariah. Heb ik ook grijs gespeeld die cd toen. Karin zegt Team Sean voor Mariah. Ook de Jan gaat voor Mariah Carey. En Carina Bozar die stuurde Kate Bug. Ik denk dat dat een typfout is in de zin van dat er nog een T achter moest. Kate Bucht.
2: Ja, maar als je zo moet beginnen, dus dan weet je al hoe laat het is. Christophe die stuurt Team Lenke, niet de minste twijfel. Kate Bush is miljoenen keren beter dan Mariah Carey. Ja. Peter zegt ook Kate Bush, natuurlijk. Mm-hmm. Kenny zegt, ja, Team Hex. Ik bedoel Team Lenke. En Christel zegt, sorry, maar ik ga toch voor Team Lenke. Maar Christel, je moet daar geen sorry voor zeggen, ze. Hij kan er wel tegen onze Sean. Tegen een dikke, vette nederlaag. Een beetje wenen in een hoekje. Nachtmerries
0: van is hier? Oh,
2: hier,
0: 6 zet u dicht. Ik zet u dicht. Voilà. Geen Lenke meer. Genieten van Kate Bush, hè? Dat had jullie gevraagd. Hè? Geen zever van Lenke van Ommen op de radio nu. Alsjeblieft, running up that hill.

0: 1-0 voor Team Lenke. Proficiat. Café Bazin.
1: Nostalgie. Muzieknieuws. Het einde van het tijdperk voor de rock'n'roll van Sir Rod Stewart die neemt na een indrukwekkende carrière van bijna 60 jaar definitief afscheid van het podium. Maar dat doet hij niet voor hij afscheid neemt met een tournee, The Final Encore. Hij passeert, maar het gaat moeilijk, dat is met die Final Encore, ik vind dat een beetje moeilijk. Passeert ook in ons land op zaterdag 29 mei volgend jaar in de AFAS-Dome in Antwerpen. De ticketverkoop start nu vrijdag om 11 uur. En Vrouwen aan de Macht vannacht op de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Taylor Swift die stootte Beyoncé van de troon als meest bekroonde artiest ooit in de geschiedenis van de VMA's. Ze droeg haar prijs voor beste video van het jaar op aan Dolly Parton. Maar de absolute slok op was toch de Queen of Pop herself, Madonna. 7 astronautbeeldjes won ze, waaronder die voor artiest van het jaar. En tijdens haar dankwoord zorgde de 68-jarige zangeres wel voor gelach in de zaal.
2: First of all, I would like to thank my fingers because I can always count on them. I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make for all of you here tonight is that you spend the next year or the next 10 years or what, the rest of your life doing the same.
1: Ja, Madonna bedankte haar vingers, die is iets anders. En ze gaf later ook toe dat ze eigenlijk vergeten was waar het beeldje voor diende. Last but not least, de overgebleven bandleden van Nirvana die wonnen de Video Vanguard Award. Dat is ja, een soort Lifetime Achievement Award. En Craig David die viert de 25e verjaardag van zijn debuutplaat Born to Do It en trekt op internationale tournee. Op zaterdag 15 mei 2027 staat de Brit op het podium van Vorst Nationaal in Brussel. Samen met zijn liveband brengt het legendarische album Integraal. En wie deze muzikale trip down memory lane niet wil missen, tickets zijn ook vanaf nu vrijdag te koop. Ja, en zitten met een fan, hè?
0: Ik wil het zeggen, ik ga klaarzitten. Craig David, oh jongens, dat was wel mijn guilty pleasure vroeger zo in de jaren 2000.
1: Volassen.
0: Ik heb daar een paar cd's van gehad. Mag ik het eens opzetten nog eens?
1: Dan? Tuurlijk.
0: Nee, kijk, is al begonnen. Ik had dat al klaarstaan, sorry. Nog op Marktrock gezien. Dan voelde ik me zo'n stiekem echt in het publiek. Zo goed dat dat is. Maar ik mag dat niet te hard laten merken, want ik ben een rocker, maar toch. Love it. 7 Days, Craig David.

0: Zeg, maar we komen hier net iets te weten tijdens de police.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
0: Ja, het was voor ons beiden het weekend van de eerste keer. En bij mij mijn dochter voor het eerst de flos gevangen op de paardenmolen, Kermis Berlaar. Het was een heugelijk moment. Maar bij jou ook
2: ja,
0: iets?
2: Ja, ik heb ook iets voor de eerste keer gedaan met het gezin. De eerste keer en ook meteen de laatste keer. Never again.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
3: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Hey, ik ben Piet.
5: En ik ben Ruben.
4: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
6: Gordijnland.
5: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
4: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
7: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
4: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
7: Kijk op gordijnland.be.
8: Doe jezelf de nieuwste Actief Wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief Wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief Wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
1: We are music. Chance Muziekcafé.
9: Met Sean en Lenke.

0: la la la la la. Michael Bublé.
1: Toch klap.
0: Ja, het weekend van de eerste keren was het bij ons beiden. Bij jou, Lenke, omdat je bent gaan kamperen met de kinderen voor het eerst, zei je.
2: Ja, voor de eerste keren, maar ook meteen de laatste keer.
0: Maar waarom?
2: Want ja, we gingen kamperen. Het was nu wel met echte bedden en zo'n lakentjes en al. Dat hadden we wel, maar geen water of sanitair. Daarvoor moest ik dan naar de sanitaire blok om pipi te doen. Dat ging nog allemaal, viel nog wel mee, tot ik dan echt moest gaan slapen. Want wij hadden een vuilniszak buiten gezet, naast de tent. En heel de nacht, maar echt heel de nacht, heb ik die horen rammelen en daaraan horen knagen. En ik heb zelfs een staart horen pas over zo'n flessen horen glijden. Echt waar. Ik meen het. Daar zat een rat in. En als je dan naar het toilet moet, dan heb je dus een groot probleem. Ik durfde de tent niet uit om naar het toilet te gaan.
0: Okay.
2: Never again.
0: Maar dat is natuurlijk kamperen. Nu zit je hier een verhaal te vertellen van ik ben gaan kamperen. Of je bent in het wild gaan kamperen, maar het was eigenlijk glamping.
2: Maar,
0: Oh, maar ja, met bedjes en lakentjes.
2: Nee.
0: Oh, naar de sanitaire blok. Dat is zo normaal. Wat denk je dat je dan een toilet in je tent hebt staan en zo?
2: Oh ja, maar het heette een safari tent.
0: Ja, maar dat wil
2: Wilt
0: niks zeggen.
2: Wil je nu leren dat ik niet ben gaan kamperen of wat?
0: Ik vind dat niet het. Ik heb als kind altijd ben ik gaan kamperen. En dan neem je zelf je tentjes mee. En je zet dat op. En je hebt dan een opblaasmatje. Misschien een kussen ook, ja. En dan je eten maken op een gazenvuurje. Ik hoorde nu net op het bureau zeggen dat er ook een ijskast in de safari tent stond.
2: Ja.
0: Dat is.
2: Is daar iets mis mee misschien?
0: Nee.
2: Je moet mijn kava wel hebben.
0: Maar en ook in het wild gaan kamperen, dat is één zijn met de natuur. Als daar dan al eens een rat, maar we weten het niet zeker, hè, dat zijn uw vermoedens
2: dan, 100%.
0: Omwille van uw angst, wilde diertjes voorbij kruipelen en kriebelen. En, ja, dat is normaal, hè, dat er dan is. Ja, dus ik vind, misschien moeten we het in de groep smijten, bij de café-vrienden van ons. Is Lenke echt gaan, is glamping echt kamperen of niet?
2: Ja, natuurlijk, ik heb buiten geslapen, hè.
0: Je hebt niet buiten geslapen, gaat een tentje over je kop en dan dat dekentje. Je ijskastje met je kava.
2: Ja, dat is toch.

0: Ja, de meningen zijn verdeeld. Lenke is gaan kamperen afgelopen weekend. Allee, glamping, ik vind dat dan niet echt zo kamperen. Kan leuk zijn natuurlijk, maar daar gaat de discussie niet over.
1: Ik snap zelfs niet dat het een discussie kan zijn.
0: Ja, maar kijk in de app.
1: Ja, Ans die zegt, ik vind dat zelf niet meer echt kamperen. Dat is kamperen voor mensen die niet houden van kamperen. Maar ergens toch goed dat deze mensen dan toch een soort oplossing hebben. Ja. Oké, dank u, Ans.
0: Oh. Wat is er natuurlijk? Ja, Edwin zegt, natuurlijk is glamping kamperen. Wij zijn al 30 jaar gaan kamperen. In één keer glamping, maar dat was ook reuze. Ik zei ook niet dat het niet plezant kan zijn, maar...
1: Hier, ja. Sylvie, wild kamperen is buiten slapen zonder voorziening. Maar ik heb nooit gezegd dat het wild kamperen was.
0: Nee, maar het was kamperen. Wel... Het voelde wel wild aan,
1: ja,
0: met die ratten daar in de...
1: Oeh. Te wild.
0: In een afvalbak, even stuw tent. Maar een glamping is voor mensen, zegt jullie, met wat meer geld. En kamperen voor avonturiers. Zo kan je het ook zien. Ja, laat mij maar op hotel gaan, zegt Frederike. Dus die zou het ook niet zien zitten. En wat zegt... Frederike zegt ook, ik vind glamping hetzelfde als kamperen wel. Van zodra je naar buiten moet om naar het toilet te gaan of te gaan douchen, vind ik dat kamperen. Dat moest je wel doen, hè?
1: Voilà. Ja. En dat ging er zwaar over.
0: Oké. Maar we gaan er niet echt uit geraken, denk ik. Ik vind het wel ironisch om het met Alanis Morissette haar woorden te zeggen. Totdat je denkt dat je echt zo... wild bent gaan kamperen.
1: Maar ik ben wild gaan kamperen.
0: Maar dat is goed, dat is voor mensen van jouw leeftijd een beetje meer comfort zo.
1: Oh, yes.
0: 42, dat is dat.

0: straks in Sjans Muziekcafé. Nick Kamen. And promised myself.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
5: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
0: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
5: De Brusselse invasie.
4: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
0: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
4: Ah. Niklas, ajo.
0: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
4: Wat toch echt wel binnen douche te pauwen hier, het was.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
6: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
6: Zalig, vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
6: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
7: Stel, ik wil leren traden.
8: Ja?
7: Hoe begin ik daar dan aan?
8: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
7: En hoe leer ik het in de praktijk?
8: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
7: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
8: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
7: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
8: Kijk op belgiantradingacademy.be.
7: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
9: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
10: Lekker! Echt lekker!
11: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 4. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. De septemberverklaring in het Vlaams parlement is uitgesteld.
12: Ja, naar woensdag om 14:00. Vlaams minister-president Diependalen moet dan pas zijn begrotingsplannen uitleggen in het parlement. Normaal was dat vandaag, maar de begrotingsgesprekken werden stilgelegd. Omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een vooruitkabinetchef onwel zijn geworden. De ministers zaten wel op een zucht van een akkoord. Ze krijgen nu 1,5 dag extra om het akkoord te finaliseren. Wanneer ze precies samen zitten is nog niet bekend. Intussen reageren de oppositiepartijen wel snoeihard op het uitstel. Ze vinden dat de regering deze situatie zelf heeft gecreëerd. Anders voorzitter Frederik de Gucht zegt dat de ministers weken en maanden niets hebben gedaan om dan de laatste 2 dagen alles te willen oplossen. Chris Janssens van Vlaams Belang heeft het over een zelfgezochte tol van de nachtelijke schijnvertoningen. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de grenscontroles op Brussels Airport. Dat bevestigt de luchthaven. Reizigers van buiten Europa moesten tot wel 5 uur wachten. De problemen duren nu al enkele maanden. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen, zoals de VS, de automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen langs de bemande controleposten. Binnenlandminister Kentijn werkt aan een oplossing. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft het ruimteschip Starship succesvol gelanceerd. Het is al de 14e testvlucht om het schip voor het eerst in een baan om de aarde te krijgen. Als alles goed gaat, moet hij 6 rondjes rond de aarde vliegen en worden er 26 Starlink-satellieten in de ruimte gelost. De hele missie zou ongeveer 10 uur duren.
9: Nostalgie weer.
12: Af en toe regen in het westen en centrum, maar zonnig en droog in het oosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot 30 graden. Woensdag nog regelmatig opklaringen, maar in de namiddag kans op enkele buien tot 27 graden. En donderdag dan regenachtig en frisser bij zo'n 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sjans Muziekcafé.
13: Met Sjan en Lenke.

0: de Nostalgie Muziekcapsule.
1: We gaan weer op zoek naar jouw all-time favorites. Dus help ons gerust een beetje. Dit mag enkel het beste van het beste zijn. Wel. En die stoppen we dan in onze Nostalgie Muziekcapsule, die songs. Elke dag gaan we op zoek naar platen die beginnen met een bepaalde letter. Om het wat makkelijk te maken, vandaag gaan we voor de letter B, de B van Bommel.
2: Ja, de B van Bommel, Mark van Bommel. Want die heeft er zijn eerste week op zitten, hè, als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Heel veel lovende woorden ook gekregen. Maar vanavond gaan ze het weer moeten waarmaken, want de Rode Duivels die nemen het vanavond op tegen Frankrijk. Om 9:15 is dat in het Koning Boudewijnstadion. En die kunnen wel wat aanmoediging gebruiken, want we hebben dat eens opgezocht. De voorbije 5 wedstrijden tegen Frankrijk zijn we altijd verloren.
1: Oei, dat is
2: dus,
1: niet goed.
2: Ja, nee.
1: Ja, dat brengt ons dus nogmaals bij de B van Bommel. Moest dat denk ik die de V zijn van Bommel, de B?
2: Vergeet die van.
1: De B, de B, de B. Wat is voor jou de allerbeste plaat met als eerste letter in de titel een B? Dat mag je ons nu laten weten in de app.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Nostalgie.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Ja, rond 23 over 4 om precies te zijn gaan we een plaat toevoegen aan de muziekcapsule. En de keuze is aan jou. Wat is voor jou de allerbeste song met als eerste letter in de titel een B? Laat maar weten in de app.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
3: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil de gereedschap en azerwaren van topkwaliteit, aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools-merk dat je het goed hebt van een vakman.
5: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demo's van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
0: Van 3 tot 6. Chance Muziek.

0: I'm moving.
1: De Nostalgie muziekcapsule.
2: Elke dag rond 20 over 4, 25 over 4 zelfs, stoppen we een plaats in de muziekcapsule. Het beste van het beste is wat we daarvoor zoeken. En vandaag gingen we op zoek naar platen met de letter B. En we hebben heel veel suggesties binnengekregen.
0: We zijn overspoeld geweest. Ja. Merci, zeg, op een maandag meteen erin vliegen met bijvoorbeeld Born to be Wild. Van Steppenwolf. Nature Child. Suggestie van Mark de Roze. Of wat dacht je van deze van Bart van den Plas? Ons Kelly. Kelly Clarkson, Because of You. Christopher Helpers over Imagine Dragons willen gaan. En Believer lijkt me een sterk aanmoedigende plaat voor onze duivels, laat die weten. Rita Jan Segers zei, maar je denkt ook eens aan Patti Smith, hè, zeg. Because the Night. En Paul Merten stuurde, Busje komt zo anders, maar dan voor Frankrijk. En zo zijn ze, beste cafévrienden, toch allemaal heel even gepasseerd. Maar het vaakst binnengekomen is deze.
3: We are go for launch.
0: Frey had het gestuurd. Sandra ook. Het is Beat It geworden van Michael Jackson.
4: We have a launch.

0: Clouseau en Dans stonden hier nog in de studio. Vorige week om aan te kondigen dat ze in het Boudewijnstadion gaan spelen.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
0: Heel straf, op 4 augustus is dat. Zo dadelijk in ons café uit een jukebox. Goldman, Ed Jones, Blondie en ook nog goede Backstreet Boys. We've got it going on.
2: Daar had Veronique nog een heel straf verhaal over. Hè? Die heeft een Backstreet Boy gespot op hotel in Düsseldorf. En die gaat dat dan zelf nog ineens door.
0: Kan niet echt waar.
3: Dus zondagochtend, ik ga naar het ontbijtbuffet in het hotel. En je ziet zo iedereen die richting uitkijken, zo mijn richting. Ik denk van, zijn dat nu Belgen? Allee, wie is dat nu? Maar allemaal vrouwen, mijn leeftijd. Bleek dat er zo één voor één iemand aan mijn tafel net naast mij ging voor handtekeningen.
4: En wie bleek dat nu uiteindelijk te zijn? Met wie heb je aan het ontbijt gezeten?
3: Ja, ik weet zijn naam zelfs niet, maar het is dus één van die mannen. Met zijn snorkje en zijn hoed van de Backstreet Boys. Ik zat daar letterlijk, Sander, op 1,5 meter van, hè.
5: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
6: Nostalgie.
5: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
7: KeyJay Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyJay Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keyjaybank.be.
8: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
9: Ah, super. Allee.
8: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
9: Ah, dan is het gewoon.
8: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
9: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
8: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
10: Hoogstraten
8: aardbeien. Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Oei. Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
14: Da, Simo.
15: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
16: 30 ideeën voor pastaschotels
15: in Libelle Lekker naar
16: de 5 beste beleggingen van het moment
15: in Trends of naar
16: Belgische politiek achter de schermen
15: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
17: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
18: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
19: Chance Muziekcafé.
12: Met Sean en Lenke.

0: Wat een zalige verrassing. Jean-Jacques Goldman, prachtig, stuur Damien. Zo doen we dat hier in het Muziekcafé. Alleen wat beste van de jaren 80 en 90.
1: Chance Muziekcafé. Nostalgie.

0: Veronique de Kok die heeft aan de ontbijttafel op hotel afgelopen weekend naast een Backstreet Boy gezeten, maar ze had hem niet herkend.
1: Ja, ja, wij kregen hier net een berichtje van Caroline in de app. Totaal verontwaardigd. Allee, Veronique, dat kan nu toch niet dat je die niet herkent. Goedemiddag, Caroline.
2: Goedemiddag.
0: Yo, Caroline. Ja, we zitten met een superfan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat denk ik wel. Want die met zijn snor en een hoed. Wie is dat dan? Dat weet jij direct. Hè?
2: Dat is AJ.
0: Natuurlijk, AJ. AJ.
1: Wat? Hoe vaak heb jij de Backstreet Boys al gezien in je leven?
2: Oh, meer dan 10 keer. Ik zou zeggen, bijna rond de 20.
0: Oh. Rond de 20? Maar dan moet je toch heel de wereld rondreizen.
2: Ja, vorig jaar zijn we tot Las Vegas gegaan voor de jongens.
0: Oeh, Vegas baby. Amai, oké. Okay. En hoe was dat dan in de sfeer daar, in die fantastische, hypertechnologische zaal?
2: Ja, klopt.
0: Ja, en?
2: Ja, super indrukwekkend. Al die schermen rondom jou, 3D-effect, dat was waanzin. Dat was super, super tof.
1: Zeg, als je dan gaat, ga je dan met je vriendinnen of wie neem je dan mee?
2: Ja, ik heb 1 vriendin die even gek is als mezelf. En dan sporen we elkaar zo'n beetje aan om daar naartoe te gaan.
1: En gaat dat dan al heel lang terug? Zo die nostalgie van de 90's dan? Samen?
2: Ja,
1: of
2: ja, ja.
1: Ah, ja. Dat herken ik.
2: Ja, samen toch al wel een bijna 20 jaar.
1: Oeh, zalig.
2: Maar ja, ze zijn al 33 jaar bezig, dus we zijn alle twee al langer fan. Maar daarvoor kenden we elkaar nog niet, dus...
0: Ja. En zeg, en uw vent, is die dan ook van? Of moet hij soms
2: die
0: eens mee?
2: Die moet wel.
0: Ja.
2: Nee, hij is nu voor de eerste keer mee geweest.
0: Voor de eerste keer? En wat vond hij ervan?
2: Ja, keigoed.
0: Okay. Heeft hij staan meedansen en zingen of heeft hij dat niet gedurfd?
2: Wat lief?
0: Heeft hij staan meezingen en dansen of heeft hij dat niet gedurfd? Was het een beetje stilletjes van...
2: Jawel, jawel. Zingen, dansen, brullen, filmen.
0: Mooi.
2: Een
0: whole
2: package.
0: Goeie jong, goeie. Zeg, wanneer is het volgende concert dat je gaat van de Backstreet Boys? Is dat er eentje gepland?
2: Ja, ik ben dit weekend geweest. Dus zijn we tot Düsseldorf gedaan. En we gaan nog eens naar Düsseldorf volgende week woensdag. Ah.
1: Zeg, en je weet toch waar je moet zijn, hè, om ze misschien te kunnen ontmoeten? Het was het Breidenbacher Hof Hotel in Düsseldorf, waar AJ zat te ontbijten. En naar het schijnt zitten ze daar allemaal. Dus het kan maar een tip zijn, Caroline.
2: Aha. Interessant.
0: Dus voilà. Jij geeft ons wat info, wij geven u wat info. Dat komt helemaal goed. Laat weten hoe het woensdag was. Hè?
2: Ja, keigoed. Het zal de laatste zijn van de reeks. Dus ik hoop dat het een knaller wordt, hè, zoals de vorige.
0: Sowieso.
2: Maar dat komt zeker goed.
0: Laat u maar horen. Maak maar een grote spandoek. AJ, I love you. Allee, wie jouw favoriet is, ik weet het niet. Maar bij deze weten we AJ dienen met zijn hoed en dat snorken. Voilà, weer bijgeleerd. Merci, Caroline.
2: Keigoed. Met heel veel plezier.
0: Yo.
1: Bye.

0: Kijk, Mark stuurt, in datzelfde hotel logeerden ook de Rolling Stones. Mick Jagger kwam speciaal naar buiten om de fans te groeten. Super sympathiek. Ah, geen kattenpis dat hotel.
1: Van 3 tot 6. Sean's Muziekcafé. Nostalgie.

0: Strax in Chance Muziek Café.
1: Ja, die nieuwe concertfilm van Queen komt er bijna aan, hè. Queen Budapest zal die heten, waarin je als fan de allerlaatste gefilmde live performance van de band kan zien, liever met Freddie Mercury. In Budapest dus tijdens de Magic Tour. Vanaf 7 oktober is hij te zien in de bioscoop. En hier bij Nostalgie hoor je ze straks meteen al na het nieuws. A Kind of Magic.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Ah, wel weet, ik ga hier nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
4: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
5: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
6: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
5: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde werd.
7: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
8: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Goedenavond, het is 3 voor 5 nieuws met Vroukje Kaljong. De Vlaamse ministers staan dichtbij een akkoord, maar wat staat erin?
9: Wel, het Vlaams begrotingsoverleg ligt op dit moment wel stil, omdat CD&V-minister Hilde Griffiths en een vooruitkabinetchef onwel werden tijdens de laatste onderhandelingen. Maar er wordt stilaan wel duidelijk wat er precies in het finaal voorstel van minister-president Diependalen staat. Chef politiek van het Nieuwsblad, Hannes Heindrechts, legt het je uit.
10: Het belangrijkste daar in de besparingen binnen het groeipakket, dus de uitbetaling van de kinderbijslag, zou afgetopt worden tot 23 jaar. Dan de registratierechten op de verkoop van de eigen woning, die zullen stijgen van 2% naar 3%. Heel opvallend, want dezelfde Vlaamse regering heeft die 2 jaar geleden nog verlaagd van 3% naar 2%. En dan is er nog de beslissing rond de dienstenchecks, die duurder worden, van 10 euro naar 12 euro.
9: Morgen zitten de ministers opnieuw samen en Diependalen legt dan woensdag om 2 uur zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Vooruit zet de samenwerking met voormalig Antwerpschepen Jenny Beels stop, dat meldt de partij zelf. Beels verliest haar mandaat als Antwerpse gedeputeerde. Het zat er al een tijdje aan te komen, want de spanningen liepen de voorbije maanden op. Volgens Vooruit was ze niet meer loyaal aan de partij en Beels zelf voelde zich niet meer gesteund en wilde vooral alleen verder. Beels blijft nu als onafhankelijk provincie raadslid zetelen. De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de luchtmachtbasis Fairford. De verdachten zijn 20ers uit Londen. Ze planden een aanslag op de luchtmachtbasis. Het motief is nog onduidelijk, maar mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, want het Amerikaanse leger gebruikt de basis om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft het ruimteschip Starship succesvol gelanceerd. Het is al de 14e testvlucht om het schip voor het eerst in een baan om de aarde te krijgen. Als alles goed gaat, moet hij 6 rondjes rond de aarde vliegen en worden er 26 Starlink-satellieten in de ruimte gelost. De hele missie zou ongeveer 10 uur duren.
0: Nostalgie weer.
9: Af en toe regen in het westen en centrum, maar zonnig en droog in het oosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot 30 graden. Woensdag nog regelmatig opklaringen, maar in de namiddag kans op enkele buien tot 27 graden. Donderdag dan regenachtig en frisser bij zon 22 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Chance Muziek Café.
11: Met Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: Ah, het is weer zover. Rondje van het huis. Nieuwe werkweek. Uitkijken naar die nazomer ook. Vandaag valt nog wat tegen, maar morgen is ons 30 graden beloofd, zeker?
2: Amai, maar we gaan dat dit uur ook ruimschoots goed maken, want we gaan rond 20:20 spelen voor die reis naar Bolzano.
1: Top, hè?
2: Het is deze week op congé met Chance Muziekcafé. Eén duo mag dankzij Sky Alps naar Zuid-Tirol. En nu sowieso voor iedereen een plezant moment, hè, met de Tournee Generaal mix van Tony.
1: Sowieso de boost die jij nodig hebt deze namiddag. Misschien had je het zelf nog niet door, maar op deze maandag is dat het enige wat alles nog beter kan maken. Al even spoilen, Lost Frequencies komt voorbij. Ook Yazoo, Mojo en Fleetwood Mac. Alsjeblieft, laat het dus maken. Schollekes! I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Als je de voorbije dagen al eens hebt gedacht, potverdekke, ik heb nood aan congé, dan moet je vooral blijven luisteren, want wij sturen deze week één duo naar Zuid-Tirol in Italië met Sky Alps. Een trip met z'n tweetjes vanuit Antwerpen naar Bolzano, 3 overnachtingen in het luxueuze Falkensteiner Hotel Kroonplatz, alles geregeld via Sky Alp Holidays.
1: Ja, denk je nu, yes please? Dan moet je nu de nostalgie-app openen en ik wil vakantie doorsturen. En je gsm in de gaten houden, want we gaan een heel tof spelletje spelen.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
6: Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van vers bereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima, gegarandeerd plezier.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
10: Dat is Imo!
11: Hey, ik ben Piet.
12: En ik ben Ruben.
11: Samen met onze teams van Ledenberg en Lievegem vormen wij...
13: Gordijnland.
12: De speciaalzaak voor betaalbare raamdecoratie. Van de mooiste gordijnen, houten en aluminium jaloezieën.
11: Tot rolgordijnen en nu ook insectenwering.
14: Gordijnland in Ledenberg en Lievegem. Tussen 26 september en 7 november ontvang je liefst 15% korting.
11: En voor wie op zaterdag langskomt, hebben we nog een extra verrassing.
14: Kijk op gordijnland.be.
15: Van 3 tot 6, Chance Muziekcafé.

0: Touché met Chance Muziekcafé.
1: We spelen voor een trip naar Zuid-Tirol in Italië. Goedenavond, Sam uit Linter.
2: Sammeke.
3: Goedenavond.
1: Helemaal. Jij hebt gestuurd dat je vakantie nodig hebt. Hoe dringend is het juist?
3: Heel dringend.
2: Okay. Helemaal overwerkt.
1: Ik hoor het in jouw stem. Ja. Met wie zou je gaan trouwens? Want het is voor twee personen de trip, hè?
3: Met mijn vrouw natuurlijk, die het nog veel meer verdient dan ikzelf.
2: Oh, maar dat is gewoon.
1: Dat is gewoon.
2: Ik gun het je nu al.
1: Echt, hè?
2: Okay. Echt waar, Sam. Goed, maar we gaan spelen, hè. We gaan spelen. We gaan het niet zomaar gratis weggeven. De regels zijn vrij simpel, Sam. Wij starten straks een song, een bekende song. Op een bepaald moment stopt het liedje. En aan jou dan om het eerstvolgende woord van de songtekst aan te vullen. Je hoeft dat, je kan dat zingen toen, je mag dat ook gewoon zeggen. Zie maar wat je goed zingen hebt. Heb je het juist, dan gaan we meteen door naar het volgende liedje, het volgende fragment. Weet je het niet of zing je een fout woord, dan is dat jouw eindscore. Morgen probeert de nieuwe luisteraar jouw score te verbreken. En lukt hen dat niet, dan blijf jij bovenaan dat klassement staan. En wie dus donderdag op 1 staat, deze donderdag, die vliegt met Sky Alps naar Zuid-Tirol met zijn bestie, in dit geval met je vrouw. Is dat duidelijk?
3: Super, duidelijk.
1: Okay. Hij is er klaar voor. Smeer je stembanden, Sam, want hier gaan we.
3: Welcome to the California.
1: California, juist, fragment 2. What is love? Baby, don't hurt me.
3: Don't hurt me. No more.
1: No more, oh, klopt. Geluk. Je zit aan fragment 3. And they could never
3: tell.
1: Apart, weer al juist. Sam, fragment 4, Sam. What I wanted was love, not an imitation.
3: And I know it, we're headed for. Fall.
1: Fall, fall, klopt. Ja. Fragment 5.
2: Hé, maar je zegt goed, Sam. I'm an alien. I'm a legal
3: alien. I'm an English line. New York.
1: New York, yes, weer al juist. Fragment 6, Sam.
3: Shining.
1: Shining, ja. Weer al juist. Fragment 7.
3: Boy.
1: Boy, klopt alweer. We zitten aan fragment 8.
3: Walk like... Een Egyptian.
1: Een Egyptian, ja, weet al juist. Maat. Dus, fragment 9. Don't wanna be a bus driver all my life.
3: I'm gonna pack my bags and leave this town. Ready? For a while?
1: Nee.
2: Nee, nee. Dat was het niet.
1: Het was A Flight van de Venga Boys. Maar dat betekent wel dat jij een heel goede start hebt gemaakt, Sam. Je hebt 8 right. fragmenten juist aangevuld. Dus,
2: echte muziekliefhebber, ja. Muziekkenner toch.
1: Absoluut.
2: Wel,
1: hè?
3: Ja, toch wel, toch wel.
1: En je staat nu helemaal bovenaan het klassement. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, want het is de eerste dag. Maar toch, 8 lijkt mij een heel goede score. En morgen moet er iemand proberen het nog beter te doen. En jou van die troon te stoten. Maar dat gaan we pas morgen weten, Sam.
2: Ik kan even op je lauweren rusten nu. Fijne avond.
1: Goed gedaan.
2: Zal wel lukken. En we hadden het spannend, inderdaad. Yo, salutjes en maat.
3: Yo, bye bye.

0: van de vogeltjes naar de hondjes. Heb je daar al van gehoord? If not, zo dadelijk praten we je bij. Na AHA en R.E.M. samen met Kate Pierce en Shiny Happy People.
1: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
3: Pas opgestaan.
2: ...al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in uw bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officieel... Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Luistert, ik ben een vakman. Dan ga je niet naar de doe-het-zelf. Dan wil je gereedschap en azerwaren van topkwaliteit. Aan goede prijzen, met topadvies en af en toe toch eens een goeie mopseer. Ik haal alles bij Vostools. Daar hebben ze echt alles. En met goede gerief kan alles veel beter, toch? Zeg tegen de Vostools maar dat je het gehoord hebt van een vakman.
9: Open deur bij Vostools in Brecht op 9 oktober met 15% korting op alles. Met live demos van De Wald. Hoe meer De Wald je koopt, hoe meer je gratis krijgt. Alle info op vostools.be.
1: We are music. Sean's Muziekcafé.
10: Met Sean en Lenke.

0: En we zullen eens zien of het weer ook zo shiny is.
1: Het weer met Erwin.
0: Want, Erwin, Franks aan onze lijn, nazomer, die laat nog even op zich wachten. Maar we gaan nu sparen, want wat horen Lenker en ik? Je komt recht uit het ziekenhuis. Even checken, ben jij oké? Wat is er gebeurd?
2: Ja, Sean, laat ons stellen. Het was niet mijn dagje vandaag. Het was echt wel schrikken. Ja. Aan een oversteekplaats voor fietsers brandde wel het groene lichtje voor mij. Maar net voor die oversteekplaats ben ik gegrepen door een wagen. Eventjes over kop gegaan en er vanaf gekomen met heel veel schaafwonden, wat kneuzingen, bloeduitstortingen. Het is misschien cliché, het klinkt cliché, maar ik had één grote engelbewaarder en dat was de fietshelm.
3: My ja. God. Allee, gelukkig dat je die inderdaad op had. Man.
2: Ja.
3: Maar wij zijn blij dat jij wel oké bent nu, hè?
0: Ja, het is toch aan onze lijn hangt. Nu zit je thuis ondertussen, hè dan?
2: Ja. Ik ben thuis.
0: Oké.
3: En het weer gaat dan nog lukken, Erwin?
2: Ja, dat gaat lukken. Hè. We zijn gepassioneerd door het weer. Dat gaat zomaar niet verdwijnen. Veel wolken vanavond, waar soms nog wat regen uitvalt. Vooral in de provincie West-Vlaanderen. Maar er zijn ook hier en daar opklaringen. En ondanks die wolken is het erg zacht. En dat is meteen de voorbode van een echte warme dinsdag. Met stilaan ook meer zon. Die temperaturen die stijgen morgenmiddag tot 28, 29 graden. En in tegenstelling tot vandaag... Vandaag blijft het ook overwegend droog. Woensdag is het eerst nog zonnig en warm bij opnieuw 25 graden. Maar dit keer komt er wel snel bewolking opzetten en volgen er woensdag namiddag en avond enkele regenbuien. Donderdag wordt dan een pak frisser. Zeker rekening mee houden. Geen 25 graden meer, maar 18, 19 graden. Met nog altijd kans op regen.
3: Voilà, ondanks alles, Erwin, toch weer goed gedaan, ze. En nu even bekomen.
0: Kan hem,
3: ja, en dan horen wij jou morgen vroeg, hè, bij Veronique en Sander. Ciao.
2: Oké, merci, kus, dag.
0: Bye-bye.

Diana Ross. Straks om 6 uur is dan Tony in Top 3000 Heroes. Dat weet je, een uur lang straffe verhalen achter de grootste hits. Met vanavond vleermuizen, drank, drugs, complete rock'n'roll waanzin heeft hij ook beloofd. Want Ozzy Osbourne die overleefde het allemaal. Maar één ding bleef een Ozzy toch angst aanjagen. En dat biecht hij ooit op aan Elton John. Straks het verhaal, eerst nog Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op teten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest, op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land, met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dicar.be.
9: Doe jezelf de nieuwste actief wonen cadeau. Je vindt hem vanaf deze vrijdag terug in alle krantenshops. Actief wonen is het magazine bij uitstek wat betreft de laatste trends in decoratie en design. Shopideeën, leuke adresjes en nog veel meer. Actief wonen, het 100% Belgisch decoratiemagazine.
10: Ben je op zoek naar je eerste job?
11: Zo klaar voor.
10: Of is het tijd voor een carrière switch?
11: Ja, zo klaar voor.
10: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
11: Zo klaar voor.
10: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
13: Nostalgie. Goeie avond, het is 5:55. Ik ben Vrouwtje Kaljon. De Vlaamse ministers staan dicht bij een akkoord. Vlaams minister-president Diependalen trok vanmiddag nog met lege handen naar het Vlaams parlement, want de deadline werd niet gehaald, omdat CD&V-ministers Hilde Crevit en een vooruitkabinetchef onwel werden tijdens de laatste onderhandelingen. Maar er wordt stilaan wel duidelijk wat er precies in het finaal voorstel van minister-president Diependalen staat. Chef politiek van het Nieuwsblad, Hannes Heindrik, legt het uit.
14: Het belangrijkste daar in de besparingen binnen het groeipakket, dus het uitbetaling van de kinderbijslag, zou afgetopt worden tot 23 jaar. Dan de registratierechten op de verkoop van de eigen woning, die zullen stijgen van 2% naar 3%. Heel opvallend, want dezelfde Vlaamse regering heeft die 2 jaar geleden nog verlaagd van 3% naar 2%. En dan is er nog de beslissing rond de dienstenchecks, die duurder worden, van €10 naar €12.
13: Morgen zitten de ministers opnieuw samen. Diependalen legt woensdag om 2:00 zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Vooruit zet de samenwerking met voormalig Antwerpschepen Ginny Beelstop. De partij diende in het Vlaams parlement met spoed een decreet in voor een motie van wantrouwen. Het zat er al een tijdje aan te komen, want volgens Vooruit was Beels niet meer loyaal aan de partij. En Beels zelf voelde zich niet meer gesteund. Vooruit wil haar mandaten nu doorgeven aan iemand anders. Wie dat zou worden is niet duidelijk. Een bouwmaterialenbedrijf Eternit wil bijna 100 jobs schrappen op de site in Kabelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit heeft de Europese vezelcementsector het erg moeilijk. Er is te veel aanbod en weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. Maar ook de harde concurrentie van niet-Europese producenten ruimte speelt een rol. Het personeel heeft intussen het werk neergelegd. En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Croquis Cup, ofwel de beker van België. Club Brugge speelt thuis tegen tweede klasser Lokeren. Anderlecht moet dan weer op een lastige verplaatsing naar tweede klasser Beerschot. En voormalig bekerwinnaar Union ontvangt de amateurploeg Nijlen. Alle wedstrijden worden 16, 17 en 18 oktober gespeeld.
8: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht bewolkt, maar grotendeels droog met minima tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Woensdag nog opklaringen. In de loop van de namiddag en avond gaat het regenen bij 27 graden. Donderdag vooral regen en buien en een bak frisser tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Top 3000 Heroes.
15: Tony Talboom.
16: Met deze keer de allerbelangrijkste les die Bruce Springsteen moest leren. Want anders kon hij geen hit scoren. Meer daarover na Nick Kershaw en Janet Jackson.

0: deze maandag. Die doet aan 50 Shades of Grey. Maar gelukkig is Nostalgie hier nog om wat kleur te brengen in je avond. Welkom.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Met zometeen ook Alphabeat en Fascination. Maar eerst mijn fascinatie voor Bruce Springsteen. Ik neem je mee naar de jaren 70, begin jaren 80. Bruce is een legendarische live artiest. Maar een gigantische single hit scoren, dat is hem zelf nog nooit gelukt. En pijnlijk genoeg lukt dat anderen wel met zijn nummers. Manfred Mann scoort een wereldhit met zijn Blinded by the Light en Pointer Sisters doen hetzelfde met Fire. Wanneer punk-icoon Joey Ramone hem vraagt om een song voor hem te schrijven, twijfelt Bruce geen seconde. Hij pent diezelfde nacht nog een absolute popclassic neer. Maar als zijn manager John Lando dat hoort, grijpt hij woedend en kordaat in. Je deelt al je hits uit aan anderen. Deze hou je verdomme voor jezelf. En Bruce, die luistert uiteindelijk. Het nummer is Hungry Heart en schiet prompt door naar de top 5. Het werd de allereerste echte megahit voor Bruce Springsteen. Voor zijn eigen top 10 hit hoefde hij dus eigenlijk maar één ding te leren. Niet weggeven.

0: vleermuizen, drank, drugs, complete rock'n'roll waanzin. Ozzy Osbourne die overleefde het allemaal, maar één ding bleef hem toch angst aanjagen. En dat biecht hij ooit op aan Elton John. Straks het verhaal, maar eerst die zalige ballad van Cyndi Lauper, Time After Time. En dan de man die volgende maand op tournee vertrekt, Stevie Wonder en Superstition.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Stel, ik wil leren traden.
10: Ja?
9: Hoe begin ik daar dan aan?
10: Wel, bij Belgian Trading Academy kan dat online, op je eigen tempo of tijdens fysieke lessen.
9: En hoe leer ik het in de praktijk?
10: Dat kan tijdens de dagelijkse live trading sessies.
9: Maar hoe weet ik dan dat dat iets is voor mij?
10: Oh, je kan alvast starten met de gratis masterclass.
11: Belgian Trading Academy. Voor wie traden serieus wil leren.
10: Kijk op belgiantradingacademy.be.
11: Niet tevreden? Geld terug. Voorwaarden op de website.
12: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Je kan hem volgende maand live meemaken, dit icoon. Maar voor de tickets moet je wel diep in je portemonnee tasten. Stevie Wonder en Superstition.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: En straks ook nog in de nostalgie-playlist Ace of Base met The Sign. Maar nu gaan we terug naar december 1997. De Britse televisie zendt het programma An Audience with Elton John uit. Tijdens het programma mochten beroemde gasten vragen stellen aan Elton John. Ook Ozzy Osbourne had een belangrijke vraag voor zijn collega. Namelijk, waar ben jij op het podium nu echt het meest bang voor? Elton die komt met heel wat krankzinnige onthullingen dat hij het ooit letterlijk in zijn broek deed. Geen aanrader, vertelde hij erbij. Dat er eens een pianopoot afbrak. Ook bijna een ramp, want hij lag bijna onder die piano. En dat een doorgedraaide fan het podium opsprong en hem bijna wurgde met zijn eigen sjaal. Pure horror. Vervolgens kaatst Elton de vraag terug. En jij dan, Ozzy, waar ben jij het meeste bang voor? En het antwoord van de angstaanjagende Prince of Darkness verbaasde iedereen. Ozzy die keek Elton recht in de ogen en zei: getting up there, gewoon het podium op moeten stappen. Ja, dat was voor hem de meest angstaanjagende ervaring. Ozzy Osbourne met plankenkoorts. Wie had dat ooit durven denken?

0: overleef je de grootste financiële oplichting uit de geschiedenis als je op een ochtend wakker wordt en ontdekt dat je hele fortuin is verdampt? Straks het antwoord na U2 en Culture Club.
1: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
2: Wij zijn
3: Nostalgie.
1: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
7: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
10: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
11: Of zoals wespen van mijn terras.
9: Of zoals indringers uit je tuin.
11: Oh ja.
9: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
12: Stop, identificeer jezelf.
9: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
5: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oh. Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
5: Nee.
4: Waar kun je er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
13: Ze zijn bij altijd de kerken moeten in de Medno. In Evenhem werden de bieren ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
14: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
15: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
16: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en mercerie. Zondag 4 oktober in de Antwerp Expo in Antwerpen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.

0: Elke ochtend om 7:15 kan je hier bij Nostalgie 4 tickets winnen voor Disneyland Parijs. En dat is ook morgen vroeg zo. Dus alweer iets om naar uit te kijken. En vooral een reden om je wekker te zetten. 7:15. En dan heb ik nu nog één straf verhaal voor jou.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: En dat gaat over de held van Footloose, Kevin Bacon. En zijn vrouw Kira Sedgwick. Ze beleefden de schrik van hun leven. Hun volledige levenswerk, een fortuin van maar liefst $45 miljoen, was in één klap verdwenen. Ze waren slachtoffer van de beruchte miljardenfraude van Wall Street High, Bernie Madoff. Destijds de meest gerespecteerde topman van Wall Street, die blind werd vertrouwd door de rijkste der aarde. Maar achter de schermen verduisterde hij miljarden. Na deze scam loerde de roddelpers op een publieke inzinking van het koppel. Maar ze doen net het omgekeerde. Ze stropen de mouwen op, verkopen eigendommen en gaan keihard weer aan het werk. Als journalisten later vragen hoe ze dit overleefden, geeft Kevin Bacon een legendarisch antwoord. We zijn misschien wel geld kwijtgeraakt, maar niet onze kinderen, onze gezondheid of elkaar. De grootste scam ooit pakte al hun miljoenen af, maar gaf ze onbedoeld het mooiste cadeau. Het besef dat ze zonder die centen eigenlijk nog steeds alles hadden waarvoor je uiteindelijk geen miljoenen nodig hebt. Zelfs in zijn zwartste, diepste moment bleef de man van Footloose gewoon verder dansen.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Horta, horta, voeta.
3: Voel uw kat haar zalig zachte vacht.
4: Ai, poesje.
3: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kat.
3: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
7: Lekker. Echt lekker.
8: Nostalgie. Een goeie avond. Het is 7 uur. Nieuws met vrouwtje Kaljon. En ik begin met het onderzoek naar de dubbele moord in Denderleeuw. Met de jongen van 17 die verdacht wordt van die moord op zijn moeder en zijn zus in Denderleeuw moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De politie vond de lichamen bij hun thuis terug. De moeder was 51, haar dochter 20. Ze werden vermoord met een bijl. Het is nog onduidelijk wat de jongen bezielde. En in het onderzoek naar de dood van Brian Brigot en zijn zoontje van 5 is een 20er uit Charleroi aangehouden. Dat zegt het parquet van Namen. De man zou drugs hebben verkocht aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onne. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies met hen gebeurd is. Het onderzoek loopt. De 5 verdachten van de verijdelde aanslag op een Britse luchtmachtbasis zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt de antiterreurpolitie. Die blijft de zaken onderzoeken en de mannen blijven ook verdacht. Wat hun motief was, is nog onduidelijk. Er zou mogelijk een link zijn met Iran, omdat het Amerikaanse leger die basis gebruikt voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept ook Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. En onze Rode Duivels spelen straks hun 2e wedstrijd in de Nations League. Ze nemen het op tegen Frankrijk. Meteen een stevige test, want de laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. De laatste keer dat onze Duivels wonnen was in 2015 met 3-4. Sterspeler Kylian Mbappé is er niet bij vanavond. Hij is geblesseerd. De wedstrijd begint om 9:15.
9: Nostalgie weer.
8: Vanavond en vannacht bewolkt, maar grotendeels droog met minima tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en erg warm tot zelfs 30 graden. Woensdag nog opklaringen. In de loop van de namiddag en avond gaat het wel regenen bij 27 graden. Donderdag dan vooral regen en buien en een pak frisser tussen 18 en 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Dus zondagochtend, ik ga naar het ontbijtbuffet in het hotel. Bleek dat er zo één voor één iemand aan mijn tafel net naast mij ging voor handtekeningen.
2: En wie bleek dat nu uiteindelijk te zijn? Met wie heb je aan het ontbijt gezeten?
1: Het was dus Alexander McLean van de Backstreet Boys. Ik zat daar letterlijk, Sander, op 1,5 meter van. Hè.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. Soms wil je gewoon een avond waar alles klopt. Samen aan tafel, zonder haast, genieten van versbereide gerechten. Bij Wima Bowling begint de avond in een gezellig restaurant waar iedereen zich meteen thuis voelt. En daarna nog even samen lachen, ontspannen en plezier maken op de bowlingbanen. Wima Bowling, waar genieten en samen zijn hand in hand gaan. Met vestigingen in Schelle op de Boomse Steenweg en Plezantstraat te Sint-Niklaas. Ontdek het op wima.be. Wima. Gegarandeerd plezier.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De 5 beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Motorhome of camperfan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken... en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goeie avond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
9: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
8: In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Over minder dan een uur nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in hun tweede Nations League-wedstrijd. Na de 0-2 winst tegen Italië van vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt. Analist Mark de Grijze.
10: De manier waarop ze zich vrijdag tegen Italië gepresenteerd hebben, dat was goed. En ik hoop dat ze dat ook vanavond durven en kunnen tegen Frankrijk. Met dezelfde instelling, dezelfde aanpak tegen een betere ploeg natuurlijk. En dat we eindelijk een keer van die irritante, arrogante Fransen kunnen winnen.
8: Aftrap om 9:15. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Sorry.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
0: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
0: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
2: Bessimo!
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
5: Nostalgie Top 3000.
4: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: Vlaanderen telt duizenden bekende stemmen. Maar slechts drie daarvan zijn de drie van Nostalgie.
1: Wij zijn
2: Nostalgie.
0: Herken jij deze drie bekende stemmen? Speel dan mee en win 5000 euro. De drie van Nostalgie. Vanaf maandag 5 oktober. Alleen bij Nostalgie.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
1: En dan zou hij berecht kunnen worden als volwassene. Wat de jongen bezielde, is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd. Na 2 maanden blussen, dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
2: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
1: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
1: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...